0: terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hat-trick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

city lights, old and gray. The sun arose and tried to smile.

0: liegen.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Maarten Kortlever.

0: Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Dat ben je. Je bent nu al wakker op deze zondag. Want anders dan hoor je mij niet. Zo werkt het, hè. Dat is een soort wederkerigheid. Maar ik ga je vroeg opstaan. In ieder geval niet... ik ga je niet teleurstellen. Laat ik het zo maar noemen. Want ik heb heel veel fijne liedjes bij. Waarmee je prima deze dag op kunt starten. Bruce Springsteen zie ik al klaarstaan. Ik zie The Temptations. Ik zie Mark Almond. Tears Run Ring. Dat is een fijne classic uit de jaren 80. En een heel mooi liedje van Eddie Vedder. Nou, dit en nog heel veel meer. Allemaal in de pijplijn. Ik ga niet alles verklappen. Uitgebreide weer komt nog langs. Ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Alles is weer present om deze zondag optimaal, ideaal te kunnen laten starten. Zo. Vooral de muziek moet spreken, dus ik ga mijn mond houden. Shawn Mendes hoor je zo meteen, maar eerst Fleetwood Mac en deze classic.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kok.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

Treat You Better van Shawn Mendes. Het is de zomer van de lekkere, makkelijke, nou ja, noem het bijna zomerse cocktailachtige dansliedjes. Je hebt Magnetic van de Bauza, je hebt Talk to You van Another en je hebt nu ook deze. En ook dit is alweer zo'n heerlijk liedje. Je kunt je heupen niet stilhouden. Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Bruce Springsteen and Born in the USA.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Even een klein liedje om rustig bij weg te dromen. Dat kan ook met het volgende liedje, uiteraard. Anders dan is het geen Ik hoef helemaal niks vandaag plaat. Ik zat afgelopen week naar de ochtendshow te luisteren met Jordi en Mark. Kijk, goedemorgen. Daar was Daan de Kort in te gast. Daan de Kort is Tweede Kamerlid uit Veldhoven voor de VVD. En hij is de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En hij vertelde dat het eerste deel erop zit. Ze gaan op zomerreces en eind augustus, dan gaat het allemaal weer verder. En ja, dan denk je toch, hij zei, iedereen heeft zijn eigen coronaverhaal. Dat was hem al opgevallen de afgelopen weken. Het heeft bij iedereen heel veel impact gehad. Of je nou mensen verloren hebt of gewoon, nou ja, thuis kwam te zitten, zeg maar. En toen in één keer kwam dat liedje weer boven. Dat ik dacht van, ja, tjie, dat was ook zo'n, dat was misschien wel het coronaliedje in ieder geval. Nou, is dit een rubriek waarin je een beetje weg kunt dromen? Droom nou niet weg naar alle ellende dingen, maar misschien wel de mooie dingetjes. En anders is het gewoon een heel fijn liedje. Laten we wel wezen. Direct. Met Soldier On is vandaag
1: de Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.

een fijn liedje van een one-hit wonder, want dat was ze, Rox uit de jaren 10. My Baby Left Me. Ga naar de jaren 80, ik had hem aan het begin van het uur al aangekondigd. Bijzondere classic, Tears Run Ring, Mark Almond.

0: applaus voor Peter Frampton en Show Me The Way. Daarvoor Lauren Spencer Smith nog met Fingers Crossed. En een heel mooi liedje nu. Een heel mooi liedje nu.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Into the Wild is een fantastische film. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Als je die nog niet gezien hebt, ga dat bekijken. Het verhaal van een Amerikaanse jongen die klaar is met zijn thuisfront en schopt tegen de maatschappij en eigenlijk weg moet. Weg moet richting eenzaamheid en de wildernis van Alaska. En dat doet hij dan dus ook. Hij gaat die kant op, maar het loopt niet goed af. Hij overlijdt. Het is een waargebeurd verhaal dat verfilmd is door Sean Penn. En die heeft daar een magistrale film van gemaakt. En hij vroeg Eddie Vedder van, joh, wil jij de soundtrack maken? En dat deed Eddie Vedder. Eddie, de zanger van Pearl Jam. En dan eigenlijk zo klein en akoestisch zoals we hem nog niet eerder hadden gehoord. En dat levert zo'n mooie soundtrack op met nog mooiere liedjes. Wat dacht je van deze? Eddie Vedder en Society.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

Eddie Vedder en Society uit Into the Wild. Nog even het weer zo vlak aan het eind van de uitzending. Maar dat kan heel kort, want het is een stuk koeler. 22 graden vandaag. Zonnetje komt er nog wel bij. We hebben een wind die naar het noordwesten is gedraaid. Er komt koelere lucht deze kant op en dat gaan we de hele week zo houden. Dus het weer van vandaag, ook morgen, overmorgen, de dag daarna. Het is gewoon copy-paste. Ja, soms kan het kort, soms kan het kort. Het hoeft niet al te lang te duren. Kom op zeg. Dat voor wat betreft het weer, heb je dat nog op de valreep meegekregen. Ik heb nog één liedje te gaan tot aan het nieuws van 8 uur. Even een update. Dit is de Eurythmics, of dit zijn de Eurythmics. En Would I Lie to You op Omroep Brabant in Nu Al Wakker. De extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. En ik heb nog veel meer fijne liedjes. Straks dus, na het nieuws. Blijf erbij, schenk nog een lekker kopje koffie in.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
11: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Keating en Life is a Rollercoaster. Tweede uurtje van deze Nu al wakker op zondag. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Ja, het is zondag en dus een dag om gewoon lekker rustig op te starten. Daar ga ik voor zorgen met deze Nu al wakker. Gewoon wat lekkere liedjes waarmee je zegt van... nou, prima, begin van de zondag, laat maar komen. Ik weet niet wat je allemaal moet gaan doen vandaag. Een barbecue misschien wel, of even erop uit. Of misschien wel vakantieplannen maken. Het maakt mij niet uit als je maar gewoon relax begint. Raccoon dadelijk. Ik zie de Rolling Stones. Ik zie Ray nog eens een keer met Where's My Husband. Alweer even niet gehoord, ook al is dat een dikke hit van pas geleden. Ja, Maarten, muziek in je moerstaal natuurlijk, hè. Weer een liedje in het Nederlands. Ik heb een heel fijn liedje van een fijne samenwerking van een aantal jaren terug. Die je aan de voorkant niet bij elkaar had gezet, maar wel... Dat je denkt, ja, dat is leuk, dat is leuk, dat pakt leuk uit. Welk liedje? Dat allemaal zo dadelijk. Raccoon, zei ik al, Don't Give Up The Fight. Die hoor je zo meteen na Agneta. Jawel, die van ABBA. En I Won't Let You Go.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

Raccoon en Don't Give Up the Fight. Dan nu een Iers bandje dat heel erg lekker aan de weg aan de timmer is. Het is niet U2, nee, het is Kingfisher. De nieuwe hoop in bange dagen voor Ierland. Die gasten die zijn binnen no time echt naar een soort sterrenstatus geschoten. Ongelooflijk. Spelen festival na festival na festival op dit moment in Europa. Zijn op tour. En dat is gewoon een heel fijn bandje. Zoek ze maar eens op. Er zit een folky inslag in, zoals ze die alleen in Ierland hebben. Ze hebben een nieuw liedje uit. The Sun Will Never Settle.

Baby, Amy Grant. De Rolling Stones zijn helemaal terug. Hebben een nieuwe plaat uit. En dat album is echt fantastisch. Je zou dan bijna vergeten om nog eens af en toe een oud liedje van de Stones erbij te pakken.

Ze is helaas overleden. Bonnie Tyler met haar mega-hit Total Eclipse of the Heart. Toch maar weer even er nog bij gepakt. Met nu al wakker op Omroep Brabant. Laatste half uurtje is ingegaan. Zometeen Alex Warren. Eerst Earth, Wind and Fire.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal en met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Kelly Clarkson en Because of You.
1: Maartens muziek in je moerstaal.
0: Elke zondag even een liedje in het Nederlands. Ik hou van Nederlandstalige muziek. Je kunt het goed verstaan. En er wordt gewoon heel veel goede muziek gemaakt. Dus hup, dan grasduin ik in mijn archiefje. En toen kwam ik deze tegen van een paar jaar geleden. Het was eigenlijk een soort van halve terugkeer weer van Thomas Agda en Paul de Munnik. Die samen weer eens een keer een liedje deden. Maar ze hadden er nog wat gasten bij gehaald. Maan. Die was toen mega populair. Nog steeds trouwens. En Typhoon. En dat is dan toch een bijzondere combi. Typhoon, rapper en dan Maan, die dan zangeres is. Een beetje de moderne popliedjes. En natuurlijk de good old Agda en de Munnik. Als ik je weer zie. Speciaal opgenomen volgens mij voor de vrienden van Amstel. Die eindelijk weer een keer gehouden mochten worden na de corona-ellende. En dan zie je elkaar weer. En och, het gevoel was weer als vanouds. Bovenal gewoon een heel fijn liedje. Dus die maar eens een keer in de spotlight zetten. Als ik je weer zie. Agda, de Munnik, Maan en Typhoon.

einde van deze Nu al wakker. Ja, ik heb nog één liedje te gaan zo meteen. Christian neemt het over met Weekend. Daarna natuurlijk Stef Special tussen 12 en 4. Heel veel lekkere muziek om de zondagmiddag mee door te akkeren. En aan het eind van de middag is Hubert er ook nog met twee uurtjes van Brabantse bodem. Het is alleen maar Brabants product, maar er zitten fantastische liedjes tussen. Het is nog een beetje een soort nawee-vibe van de Brabantse top 100 die we natuurlijk op 7 juli hadden, op de dag van de zachte G. Dat was een fantastische dag met heel veel fijne liedjes. En toen bleek maar weer, potjandori, wat wordt er toch veel goede muziek gemaakt in onze eigen provincie. Nou, ik had nog één liedje te gaan. Dus, nee.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel.

0: geldgeluk.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen. Ik ben Christian. Tot 12 uur is dit weekend met heel veel goede muziek. Ook een beetje vooruitlopen op de WK-finale. Die gaan we al in zekere zin een beetje spelen. Maar ook dat andere grote sportevenement, de Tour, komt even voorbij. Want een van de grote Brabantse uitblinkers in deze ronde heeft heel veel steun langs de kant van zijn familie. Hoor je zo dadelijk ook even meer over. Maar ook meer over wat er op dit moment in Brabant actueel is. Je hoorde net al dat ongeluk op de A50. Daar ga ik je ook nog wat meer over vertellen, ook andere dingen. En de uitgebreide weersverwachting, die komt er zo ook aan. Met heel veel muziek eromheen.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
17: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
18: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Weekend. Christian Westerveld.

0: Back in Love Again van LTD, wat staat voor Love, Togetherness and Devotion. Bijna 12 minuten over 9 is het.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Zondag de 19 juli 2026. Ik zie een zonnetje. Nou, dat is al meer dan dat ik gisteren gezien heb in de ochtenduur in elk geval. Hoe het verder gaat met het weer, dat hoor je over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza. Wat is er in het nieuws? Ja, je hoort het net in het NOS-nieuws ook al even voorbij komen. Een ernstig ongeluk dat gebeurd is op de A50 beheerst het nieuws. Daar is het echt heel erg misgegaan. Daar zie je ook plaatjes van op de website en op de app van Omroep Brabant, waarop je 24 uur per dag kunt zien wat er allemaal in het nieuws is. 5 inzittenden van een auto die zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij dat ongeluk. Een eenzijdig ongeluk is het geweest op de A50 bij Sint-Oederode. De auto raakte van de weg, reed een paaltje omver en sloeg vervolgens om in de sloot. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in ieder geval rond 1:30 op de weg van Veghel richting Eindhoven. Er zaten ook kinderen in de auto. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze eraan toe zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Als we daar meer over horen, dan krijg je dat te horen natuurlijk op Omroep Brabant. En dan lees je dat ook op de website en op de app. Ja, verder, ook een opmerkelijk bericht. Een steekpartij is er geweest afgelopen nacht in een appartement aan de Ameiden, of het Ameidenpark in Helmond. Een traumahelikopter is er zelfs voor opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te landen. Die steekpartij die zou zich vannacht in het appartement op de eerste etage van het complex hebben afgespeeld. Hoe ernstig de twee mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. En ook niet wie er nou precies gestoken heeft. Want dat is ook allemaal een groot raadsel, hoe dat precies zit. Ja, ook daarover wachten we af wat er meer over bekend wordt. Ja, en het is elk weekend wel weer raak dat er dieren uit de wei ineens aan de wandel gaan. Dat gebeurde deze keer in Udenhout. Agenten werden afgelopen nacht opgeroepen omdat er een koe en een stier losliepen over een weg in Udenhout. En toen de agenten aankwamen, liepen de koe en de stier zelf al richting een zebrapad. Dat is netjes, ze weten in ieder geval hoe ze moeten oversteken. De agenten vermoeden dat ze daar in de buurt thuis horen. Ze dreven het stel zo ver mogelijk van de weg af en hoopten te voorkomen dat ze opnieuw de weg op zouden komen. Maar ze konden niet dichtbij genoeg komen om het oormerk van de dieren af te lezen. Ook konden ze de boeren in de omgeving niet bereiken voor meer informatie. Dus woon je in Udenhout en denk je van, nou, dat zouden zomaar mijn koe en mijn stier geweest kunnen zijn. Laat dat even weten aan de politie, want dan zijn ze daar heel benieuwd naar. Ja, verder, ja, je moet wel van de diehard zijn, maar die zijn er. Om vannacht die wedstrijd nog tegen Engeland en Frankrijk te hebben gekeken. Om de derde plaats. Als je dat niet hebt gedaan, heb je wel 10 doelpunten gemist. Moet je de samenvatting maar even terugkijken. En om 9:00 vanavond, ja, dan begint de finale tussen de Spanjaarden en de Argentijnen. Het is inmiddels 14 minuten over 9. De tijd vordert. Don't you worry about a thing. Dat is een mooie boodschap van Incognito in Weekend op Omroep Brabant.

0: Incognito and don't you worry about a thing. En over het weer zou ik me ook niet zo druk maken. Het is 18 minuten over 9. We gaan erover praten met Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we begonnen gisteren heel grijs, maar ik zit nu tegen een zonnetje aan te kijken.
1: Ja, klopt inderdaad. Het wordt best een aardige dag vandaag. De temperatuur die komt niet zo hoog uit natuurlijk als de afgelopen weken. Maar nog steeds vanmiddag maximaal van zo'n 20 tot 22 graden. En daarbij dus overwegend droog weer. We zien in de loop van de dag wel wat meer bewolking. Maar goed, over het algemeen prima weer om erop uit te gaan, denk ik.
0: Ja, en tegelijkertijd om het huis nog even verder te koelen, hè? Want dat zijn een heleboel mensen aan u aan het doen op dit moment.
1: Ja, inderdaad. Ja, augustus komt er natuurlijk nog aan. En we weten dat dat gemiddeld gezien ook een van de warmste maanden is. Ja, dus een nieuwe hittegolf zou natuurlijk zomaar kunnen. Dus nu even lekker die koele lucht erin laten.
0: Ik weet niet of we dat al willen horen. Eerst maar eens even de nieuwe week. Hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, vrij normaal Holland zomerweer eigenlijk. Met op maandag temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden. Dinsdag gaan we wel weer naar 23 of 24 graden. Dus een beetje dat zomerse tintje aan die temperatuur. Met op beide dagen een droog weerbeeld en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Maar de paraplu moet je toch ook nog wel even klaarleggen. Want die gaat woensdag echt wel van pas komen. Met dan verschillende buien die gaan overtrekken vanuit het noordwesten. Nog steeds wel een graad of 20, maar de wind waait wel stevig door uit het noordwesten. Dus het kan een beetje herfstachtig gaan aanvoelen dan die woensdag.
0: Oké, maar goed, voor de zomerliefhebbers dan toch maar één zinnetje daarover. Want ik weet er wel al iets van, want ik kijk altijd naar jullie 30-daagse verwachtingen. Dus ik weet dat het wellicht wel weer warm gaat worden op termijn.
1: Ja, klopt inderdaad. En aan het einde van de week krijgen we daar ook al wel iets van mee. Donderdag nog niet, dan is het een graad of 20. Maar vrijdag en zaterdag dan gaan we lokaal toch echt al wel weer die 25 graden aantikken. En in die week daarna komt die warme lucht dus wel steeds dichterbij. Waarschijnlijk eerst nog niet met die echte tropische hitte dat we te maken krijgen. Maar dat zou in augustus echt wel weer kunnen gaan gebeuren, ja.
0: Oké, nou ja, dan weet je in ieder geval dat er nog niet over is met die mooie zomer.
1: Nee, inderdaad. Nee,
0: oké, Donnie, dankjewel. We zijn weer bijgepraat.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende. Joe.
2: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
3: Dit is tot 12 uur weekend met Christian Westerveld.

0: En het is de dag van de WK-finale. 9:00 vanavond Nederlandse tijd. Gaan de Spanjaarden en de Argentijnen het tegen elkaar opnemen. Ik ben voor Spanje, heb ik dat maar vast gezegd. Maar goed, als de Argentijnen beter zijn, ja, dan is dat natuurlijk ook maar weer zo. We gaan er al een beetje op vooruit lopen. En je mag even laten weten wie er gaat winnen. Maar dan niet zozeer die wedstrijd vanavond, maar een muzikaal dilemma wat daar een beetje van afgeleid is. Want de Spanjaarden spelen in het rood, de Argentijnen in het blauw.
1: Duivels dilemma.
0: Dus het is rood versus blauw. Welke van de twee wil je horen? En dat mag je appen naar 06 573 28203.

0: Vos dilemma.
1: Het wordt hoe dan ook dus Nederlandstalig. Maar wordt het rood of wordt het blauw? Wordt het roodkapje van Pater Moeskroen of blauw van de Sien? Laat het weten wat jouw voorkeur heeft. 0657328203. En als je tegelijkertijd ook even wil laten weten wie jij denkt dat er vanavond gaat winnen, mag je ook laten weten. En ook voor wie je bent. Als je trouwens voor Spanje bent, maar je wilt toch de Sien horen, mag dat ook, hè? Maakt allemaal niet uit. Kan allemaal in dat appje worden geschreven. Het is, even kijken, bijna 3:50. Pink en Nate Russ. En dit prachtige duet. En dat heet Just Give Me a Reason. Right.

Ken Nedros, Just Give Me A Reason. 9:30 is het. Geen files in Brabant en ook geen werkzaamheden erin. Maar wel vlak erbij de A73 richting Maasbracht. Ik noem hem maar eventjes tussen knooppunt Tichelia en het knooppunt Het Vonderen. Er zijn werkzaamheden aan de gang die duren tot morgenochtend 5:00. Daar moet je even omrijden dus en word je omgeleid. En op alle andere plekken in Brabant en om Brabant kun je doorrijden. Stel voor, je begint als kleine jongen met wielrennen samen met je broertje en je broertje rijdt op dit moment de, nou, keien uit de weg in de Tour de France. En dat broertje heet Huub Arts en zijn broer heet Bart. En die gaan we zo even bellen. Nu Santana en Rob Thomas, Smooth op Omroep Brabant.

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.

0: You took the words right out of my mouth, Meatloaf.
1: Duivels dilemma.
0: Nou, het is niet zo heel moeilijk om uit te maken voor wie er het meest gesupported gaat worden vanavond in Brabant. Dat is zonder meer Spanje. Hoop zo dat Spanje wint. Alsjeblieft niet die Argentijnen. Blauwe plaat, maar alsjeblieft laat de rode winnen vanavond. Ik vind de scene wel mooier, maar ik ben echt voor Spanje. Ja, ik zie nog niemand die voor Argentinië is. Echt niet. Dus laat me even van je horen als je wel voor Argentinië bent. Dat kan toch wel even weten. Want ze zullen er toch wel zijn. Ja, ik heb ook niet heel veel sympathie voor die ploeg, maar voor Messi dan weer wel. Ja, goed. Laat maar weten via 0657328203. Vooral welke van deze twee platen je wil horen zo dadelijk. Oh,

0: maintenant, le Tour de France.
1: Dat andere grote sportevenement wat nu bezig is. En het gaat behoorlijk bergop dit weekend. Ja, het verhaal van twee broertjes, ooit begonnen met wielrennen, omdat hun vader en hun moeder ook gek waren van wielrennen. En een van de twee broertjes is Huub Arts. En die rijdt supergoed in de Tour de France, reed al een paar keer in de top 10. En zijn broertje kan er ook wat van. En die kijkt vanaf de kant naar de verrichtingen van zijn broer. Vanuit Frankrijk, Bart Arts. Goeie ochtend of bonjour.
2: Hallo, bonjour.
1: En hoe is het om je kleine broertje daar te zien fietsen?
2: Ja, dat is echt wel geweldig. Vroeger hebben we natuurlijk... Samen als kleine jongens gefietst en nou kan ik hem zo mooi volgen in de Tour. Dat is echt een jongensdroom van ons beiden. 1 keer 4, 1 keer 5, 7e en 1 keer 10. Ja, dat is echt bizar, vind ik. Dat is, hij verbaast ons allemaal, hij verbaast zichzelf ook volgens mij.
1: En als we even naar het begin teruggaan, want jullie komen eigenlijk een beetje uit een fietsmaffe familie, hè?
2: Ja, zeker. Ja, mijn ouders, de broers van mijn moeder hebben gefietst, mijn vader heeft gefietst. Ja, mijn vader heeft me een keer meegenomen. Hij heeft ons een keer meegenomen naar een training bij het Snelle Wiel in Bladel. Toen zijn we eigenlijk meteen verliefd geworden en vanaf de jeugd al wedstrijden gaan doen. Ja, hij was altijd wel een speciale al. Dus bij de jeugd kon je al zien dat hij met ons mee kon. Om dat nou zo te zien en mee te maken, daar kan ik extra van genieten.
1: Ja, en dan zijn het vooral de wat vlakkere etappes waar hij zich kan laten zien. Hè? Vooral in de finale heeft hij die zich al een aantal keer heel mooi kunnen onderscheiden. Maar ja, ja. Dit is nou weer zo'n weekend dat er een aantal van die hele lelijke calls op het programma staan. Dat is niet helemaal zijn ding, geloof ik, hè?
2: Nee, dat is afzien, ja. Het is gewoon zwaar, het is warm. En dan zijn etappes zoals vandaag niet per se om er echt naar uit te kijken. is het publiek langs de weg altijd wel superleuk en enthousiast. Dus dat motiveert hem wel flink.
1: Jullie ouders die volgen hem de hele ronde door en jij een paar dagen, geloof ik, hè?
2: Ja, ik ben nou met mijn vriendin aangesloten voor een paar dagen. En dan gaan wij nog verder. Eigen vakantie. Maar mijn ouders volgen vanaf Barcelona helemaal tot aan Parijs.
1: Ja, het is een naam wie het wielrennen volgt, die kent de naam van Huub Arts ook al een tijdje. Ook sowieso omdat hij ook nog kampioen tijdrijder is geworden. Maar ja. Het hele grote publiek, ja, die maakt nu eigenlijk een beetje kennis met hem. Hè? Wat moeten wij weten over de wielrenner Huub Arts?
2: Ja, dat is echt een wielrenner die van alle markten thuis is, zou ik eigenlijk willen zeggen. Hij kan natuurlijk super hard alleen rijden, heeft hij met het NK tijdrijden laten zien. Maar het is een hele slimme jongen die echt de koers echt goed kan lezen. Weten hoe hij de anderen het werk kan laten doen, zodat hij zelf daar profijt van heeft. Maar hij moet zichzelf eigenlijk nog ontdekken, zoals hij nou in de Tour ook doet. Maar hij gaat nog veel laten zien, dat weet ik wel.
1: Ja, er zijn mensen die zeggen van, nou ja, hij kan een van de beste sprinters worden. Er zijn ook mensen die zeggen van, hij zou wel eens een klassieker coureur kunnen worden. Wat denk jij eigenlijk? Want jij kent hem natuurlijk bijna als geen ander, hè?
2: Ja, ik denk dat een echte rassprinter, dat hij dat niet gaat worden. En dat hij dat ook vooral niet wil. Gewoon, hij vindt het leuker om inderdaad een klassieker coureur te worden. Omdat daar echt van A tot Z moet je alle facetten goed kunnen.
1: Zou hij een hele grote erin kunnen worden?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Dan hadden we van de week ook een van die sprints. Toen was eigenlijk net, vlakbij hem was er een valpartij. Daar kwam hij dan net omheen. Hoe kijken jullie daar als familie eigenlijk naar? Want ja, je zag ook vervolgens een paar collega's van hem die wat minder gelukkig waren. En die lagen er dan met een half shirt en zonder vel op hun rug op de weg.
2: Ja, als het gebeurt is het natuurlijk echt, ja, gewoon echt vreselijk. Maar het hoort erbij. Je weet dat het kan gebeuren. Maar als je daar te veel bij stilstaat als coureur, dan word je bang en dan ga je voorzichtig zijn. En dan,
1: dat moet niet, hè?
2: Dat helpt je niet, nee.
1: Nee.
2: Maar ik zie wel aan mijn ouders dat ze daar wel veel stress over hebben. En dan de schrik in hun ogen als er dan een ploeggenoot bij zit.
1: Ja, en vooral je vader of je moeder vooral?
2: Toch echt wel allebei. Ze zijn allebei goed gestrest over, ja.
1: Hey, wat verwacht je nog van hem de laatste week? Want nog eerst eventjes wat bergjes over dit weekend en daarna... Zijn er nog wat kansen voor hem, denk je?
2: Parijs is er nog ver. Hij heeft al veel laten zien natuurlijk. Hij is kei tevreden. Dus de stress is er vanaf, laat maar zeggen. Maar ik ben me vooral ook benieuwd naar de tijdrit. Hij staat er dan in zijn rood en blauw, dus daar gaat hij echt super van genieten. Kijken wat hij daar kan laten zien.
1: Nou, we zijn heel benieuwd. We blijven het volgen. Bart, heel veel plezier daar en heel veel plezier op vakantie straks. En dank je wel dat je even iets over je broer hebt willen vertellen.
2: Ja, graag gedaan. Au revoir.

0: Harry Styles.
1: Duivels dilemma.
0: En het werd nog behoorlijk spannend aan het einde, want er was er eentje die een mooie voorsprong had, maar de ander kwam nog stevig opzetten. Maar uiteindelijk hebben we toch wel een duidelijke winnaar, kan ik wel zeggen. En ik denk dat wat Peter geappt heeft, dat dat wel aardig in de richting komt van wat de grootste gemene deler is. Ik zou graag zien dat Spanje wint, maar ik wil graag de blauwe plaat horen. Ja, inderdaad, de overwinning voor te zien.
1: Duivels dilemma.

0: hoorde je de scene, blauw, want dat was de plaat met de meeste stemmen. En ja, en al die tijd, ik heb er zelfs nog specifiek naar gevraagd, is er dan niemand voor Argentinië? Tot nu toe heb ik niemand ontdekt. Maar goed, misschien ben jij het wel. Mag je dat altijd nog even laten weten. Straks gaan we ook nog even een beetje vooruitblikken op die wedstrijd met ons voetbalforumpje. En even horen wat er in de Brabantse voetbalsferen intussen aan nieuws te ontdekken valt. Intussen bijna tijd voor het nieuws van de NOS. En dat hoor je zo eerst.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Silvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
18: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS.

0: VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken, en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend tot 12 uur. En daarna Stef Special. En dan vervolgens aan het einde van de middag nog eens een keer de beste Brabantse muziek met Van Brabantse Bodem met Hubert. Ja, het is op dit moment rustig op de wegen, hoor, in Brabant. Dus wel wat vakantieverkeer wat je tegenkomt. Maar zeker niet dat het tot opstoppingen leidt. Gebeurt dat wel, dan hoor je dat natuurlijk hier. En al het nieuws hoor je natuurlijk ook voorbij komen. Dadelijk ga ik je ook nog eventjes bijpraten over wat er actueel is in Brabant. En voor de rest kun je natuurlijk altijd even op de website of op de app kijken. En straks komt mijn muzikale klassieker voorbij. En deze keer is dat een hele zeldzame vogel.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
15: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
13: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Weekend. Christian Westerveld.
18: Wat willen we nog meer?

0: Eva Max en Sweet But Psycho.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, een prachtige zonnige zondag. In ieder geval aan het begin van deze dag, kunnen we wel zeggen. Maar de vraag is dan, blijft dat ook zo? Donnie van Weerplaza.
2: Ja, klopt inderdaad. Het wordt best een aardige dag vandaag. De temperatuur die komt niet zo hoog uit natuurlijk als de afgelopen weken. Maar nog steeds vanmiddag maximaal van zo'n 20 tot 22 graden. En daarbij dus overwegend droog weer. We zien in de loop van de dag wel wat meer bewolking. Maar goed, over het algemeen prima weer om erop uit te gaan, denk ik.
0: Ja, en doe het wel voorzichtig als je erop uitgaat, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo bleek ook vannacht maar weer, want een auto met 5 inzittenden, waarop kinderen bij waren, reed van de weg op de A50 bij Sint-Oederode, kwam ook tegen een paaltje terecht en sloeg vervolgens om in de sloot. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk, en ook niet hoe ernstig de gewonden er aan toe zijn. In ieder geval was de ravage behoorlijk groot. Dat zie je ook op plaatjes die je op de website en op de app kunt zien. Verder, ja, het begon ooit als een klein initiatief om gezinnen in armoede te helpen. Intussen dreigt Shannon Schepens het allemaal boven het hoofd te groeien. Met haar dierenvoedselbank helpt ze iedere maand zo'n 300 Brabantse huishoudens aan pakketten voor de huisdieren. Aan donaties geen gebrek, maar wel aan handjes en middelen om alles te vervoeren. Dus een noodkreet. En kun je of wil je haar helpen? Heb je ook iets met dieren en woon je ook een klein beetje in de buurt bij haar? Meld je dan. Het hele artikel zie je op de website en op de app bij Omroep Brabant. Ja, en heeft het echt gedaan, hoor. Onze vriend Jan Biggel, feestzanger, is getrouwd met zijn Helga. Dat heeft de zanger vanochtend gedeeld in een bericht op social media. En zijn moeder, ja, die heeft het hem nog afgeraden. Hoewel, dit toch niet.
3: Beste vrienden!

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: We are golden. Mika. Ja, het bruggetje is nu wel heel makkelijk. Ik laat hem gewoon maar lopen. We gaan het over het voetballen hebben. Want ja, zo'n beetje de belangrijkste wedstrijd van elke 4 jaar staat weer op het programma. Vanavond Spanje en Argentinië tegenover elkaar. En zo zijn er ook ongetwijfeld in het Brabantse nog wel weer wat voetbalontwikkelingen waar we het even over moeten hebben. Met ons vaste forum Leon Voskamp, collega bij Omroep Brabant. En Rick Elfrink van het Eindhovense Dagblad. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb, Rick, ik begin maar even bij jou als geweten van de voetbaljournalistiek. Ik heb specifiek gevraagd aan mijn publiek, is er dan niemand voor Argentinië vanavond? En nog niemand heeft zich gemeld. Waar zit hem dat toch in?
1: Geweten, dat klonk wel heel zwaar.
0: Ik heb het gezegd, je hoeft het zelf niet te herhalen. Maar waar zit hem dat in? Zit hem dat dan vooral in beslissingen tijdens dit toernooi? Of misschien nog pijn uit Qatar van 4 jaar geleden? Wat zou het zijn?
1: Nee, dat is het niet. Het is denk ik vooral het gevoel dat Argentinië heel erg geholpen is dit toernooi. Ik vond dat op basis van de wedstrijd tegen Engeland onterecht. Maar daarvoor zijn er natuurlijk wel dingen geweest, ja.
0: Tegen Engeland werden ze weer geholpen door de coach van Engeland, toch?
1: Ik wou zeggen, toen werden ze door Engeland zelf uit de wedstrijd gehaald. Of Engeland haalde zichzelf uit de wedstrijd. Ja, niet voor niks is VAR is tegenwoordig volgens Argentijnse regels. In plaats van
0: is dat zo?
1: Amsterdamse regels. Dus dat is natuurlijk wel veranderd. Nee, maar Engeland heeft het volledig aan zichzelf te wijten dat ze er tegen Engeland of tegen Argentinië uitgingen. Dat was gewoon een hele zwakke prestatie van de Britten. Ja, als je 1-0 voorkomt en zo de wedstrijd in handen hebt en dan vervolgens zo weggeeft door gewoon heel labbekakkerig eigenlijk die voorsprong te gaan verdedigen. Ja, ik vond het volledig verdiend dat Argentinië die wedstrijd won en de finale heeft gehaald. Met ook weer toch een magistrale Messi. Hoe vele mensen hem misschien ook kunnen vinden. Hij is 39 jaar. Ik heb er nog nooit gezien een speler die dit kan. En ook op die leeftijd zo bepalend nog. En een WK-finale ingaan als toch wel, denk ik, favoriet. Ja, ik vind het magistraal.
0: Oké, okay, als favoriet. Daar komen we zo dadelijk nog even op terug wie er de favoriet is. Leon, heb jij vannacht nog even zitten kijken met het telraampje ernaast? Frankrijk-Engeland? 4-6?
2: Nee, ik vind zo'n 4-6. Ik heb het tot een 0-4 volgehouden, maar ik denk, ja, dan is het al gespeeld. En dan zie ik de volgende ochtend 4-6. Ja, het lijkt wel de eerste set op Wimbledon of zo.
0: Ja, zo klonk het een beetje, ja.
2: Het gaat natuurlijk helemaal nergens om, hè, die derde en vierde plaats. En ik weet niet of dat meespeelt, maar Frankrijk liet het natuurlijk volledig lopen, hè, die eerste helft. Zo'n wedstrijd moeten ze goed aflasten, joh. Moeten ze niet meer organiseren, want niemand wil die wedstrijd spelen. Die gasten willen gewoon lekker op vakantie. Ik vraag me af wat de kijkcijfers van zo'n wedstrijd zijn, hoor. Maar ja, goed, alles gaat natuurlijk om de finale vanavond.
0: Ja, wil jij je aftrappen, Leon? Want wat verwacht jij van die wedstrijd tussen de Spanjaarden en de Argentijnen?
2: Nou, ik ben het altijd eens met Rick Elfrink, maar ik denk wel dat het sentiment nog wel een beetje toch wel door Qatar komt tot Argentinië. Die was toch wel een beetje genaaid voor het gevoel. Maar ze hebben echt indruk gemaakt in de hoofdfinales. Dat is echt moeilijk. Ik hoop op Spanje, want ik denk dat voetbal op Spanje beter is. Maar ja, wat Argentinië heeft laten zien, dat is toch wel echt krap, hè. 2-1 voor Spanje.
0: Jij denkt 2-1 voor Spanje. Rick, waarom denk jij dat de Argentijnen de favoriet zijn tegen Spanje?
1: Nou ja, uiteindelijk gaat het in een lang toernooi ook om mentaal sterk zijn. Het gaat niet alleen maar om goed voetbal. En ja, als nou één ding is wat de Argentijnen bewezen hebben, dat is dat ze mentaal ijzersterk zijn. Hoe ze tegen de Engelsen terugkwamen, dat was toch wel fenomenaal goed. Ze hebben eigenlijk onder alle omstandigheden wel wapens om terug te komen in de wedstrijd. Waarbij natuurlijk niet alleen Messi opvalt, maar natuurlijk ook die Lautaro Martinez bijvoorbeeld. Hè, dat is natuurlijk ook een speler waarvan je aan het hoofd al ziet van ja, daar zit zoveel. Daar zit zoveel karakter in die jongen. Ik heb er al wat vertrouwen in dat Argentinië dit varkentje gaat wassen. Tegelijkertijd, ja, natuurlijk Spanje ook veel indruk gemaakt. Daar is natuurlijk Lamine Yamal een van de grote mannen, zonder dat hij nou heel veel goals heeft gemaakt, hè, dit toernooi. Ja, nou ja, goed, ook dat zou natuurlijk wel iets hebben, hè, een scenario waarin Lamine Yamal dan als opvolger van Messi misschien wel, hè, dat is natuurlijk veel over gegaan de afgelopen dagen. Dat hij die WK-finale gaat beslissen, dat is natuurlijk ook nog een mooi scenario. Maar ik denk toch Argentinië.
0: Oké, hoeveel wordt het dan?
1: Nou, dan ga ik voor 1-0.
0: Oké, voor 1-0. Nou, dan hou ik het op 2-0 voor Spanje. Dus, maar goed, we zullen het wel zien. Vanavond om 9 uur dan is die wedstrijd. Iemand gaat er gelijk hebben, want gaat een van de teams toch uiteindelijk met die beker staan. Rick, nu we toch bij jou zijn. Natuurlijk gaat de voorbereiding al inmiddels, op volle toer is misschien een groot woord. Maar er gebeurt al wel het een en ander. En er zijn wat spelers vertrokken afgelopen week bij PSV.
1: Ja, zeker. PSV heeft gisteren de laatste besloten oefenwedstrijd gespeeld. Daar mag dan geen publiek bij. Hè. Ja, ik vind daar ook wel wat van. Maar goed, dat is tegenwoordig allemaal vanwege veiligheid en zo. Volgende week dan eindelijk een oefenwedstrijd met publiek. Gewoon in het Philipsstadion, zoals het hoort. Gisteren tegen Union, tegen de Belgische vicekampioen. PSV 7-3 gewonnen in een wedstrijd over 150 minuten.
0: Ook al 10 doelpunten.
1: Ja, dat was nogal een bijzondere. 2 keer 75 minuten speelden twee ploegen. En bij PSV dus Obispo weg naar Lens, de nummer 2 van Frankrijk. En Nagalo weg, die was al verhuurd. Dus speelde geen rol meer. Nou, PSV, om een lang verhaal kort te maken, er zullen nog 2 verdedigers sowieso gaan bijkomen. En als er nog spelers vertrekken, ja, dan komen daar nog weer vervangers voor. PSV is hard aan het trekken om Mauro Junior dan toch te behouden. Nou, voor Joey Veerman is er nog geen nieuws. Het kan zijn dat hij vertrekt. Het kan zijn dat hij blijft. Kan vriezen of dooien. En over Deft ook nog niet. Want het WK is natuurlijk lang de aandacht opgeëist. Ja, in augustus kan er wat dat betreft nog heel veel gebeuren.
0: Nou, dus wat dat betreft gaan we het daar nog vaker over praten. Leon, nog andere ontwikkelingen in de Brabantse voetbalsport waar we toch even aandacht voor moeten hebben?
2: Weet je, als er een voetbalbingo-kaart zou bestaan, ja, dan weet ik niet wat er op nummer 1 staat, dat dit is we maken stappen. Nou, ik ben een beetje allergisch voor die woorden geworden, want alle trainers die ik tot nu toe heb gesproken zeggen we maken stappen.
0: Oh, we maken
2: dat
0: stappen.
2: Is eigenlijk het meest nikszeggende zin die er zijn. Maar dat is het nieuws, alle teams maken stappen.
0: Oké, nou dat is heel fijn. En spelers, ja, en jonge spelers kloppen op de deur. Daar was ik op een gegeven moment klaar mee.
2: Nou ja, die kan goed op 2 op die bingo-kaart staan.
0: Dat
2: dan.
0: Denk
2: ja.
0: ik ook. Nou, wij klappen ook op de deur en we maken ook stappen. Heren, als er weer ontwikkelingen zijn of niet zoveel, dan spreken we elkaar ook weer. Heren, een mooie finale vanavond vanaf 9 uur en dank weer.
2: Tot volgende
0: Groeten, houdoe. Christians Klassieker. En origineel is het niet, moet ik eerlijk zeggen. Want dat was die rare vogel waar ik het net over had. The Rare Bird. Had hem als eerste uitgebracht. Werd een bescheiden hitje in Engeland. En in 1969 werd het ook een hit in Nederland in een hele andere uitvoering. En die ken je waarschijnlijk beter. Van Steve Rowland en Family Dog. En ik vind het een heel intrigerend mooi nummer. Sympathy. Christians Klassieker.

Hoe heet dat nou? Robert van Hemert en Donnie. Door 10:30 intussen, dadelijk gaan we weer terug in de tijd. Even terugspoelen met nieuws en muziek uit, in dit geval 1974. En deze is iets recenter, hoewel in 1974 was deze man ook al lang en breed actief. Maar in 1987 scoorde hij hier een hit mee. Paul Simon, met zo'n leuk clipje met Chevy Chase samen deed hij dat, de komiek You Can Call Me Al.

0: Paul Simon, and you can call me Al.
1: Even terugspoelen.
0: We gaan terug naar het jaar dat het Simplistisch Verbond werd opgericht.
2: Nederland is een van het alleringewikkeldste landen der wereld.
3: Het gaat veel te goed met ons. En daarom gaat het zo slecht. Daar moet de mattenklopper overheen.
0: Ja, het gaat goed met ons en daarom gaat het zo slecht. Het zou zomaar over 2026 kunnen gaan, heb ik dan de indruk. Maar het was ook het jaar van dit historische en ook traumatische moment. Ja, de WK-finale van 1974. Het jaar dat wij wereldkampioen hadden moeten worden, maar het niet gebeurde. Maar ook het jaar dat er een paar fantastische nummers hoog in de hitparade stonden. Hey,

0: kunst terugspoelen.
1: En uit deze drie nummers mag je nu een keuze gaan maken. Alle drie dus hits uit 1974. Nummertje 1, Dynamite van Mutt. Nummer 2, The Hollies and The Air That I Breathe. En nummer 3, Fly Away van Teach-In. En de eerste die het altijd mag zeggen, dat is Frans. Zeg jij het maar.
2: Goedemorgen, Christian. Ja, nou ja, ik ben altijd fan van The Hollies geweest. Dus dit is heel een makkie van mij.
1: The Air That I Breathe. Nummertje 2.
2: Ja, waar... dat is zo prachtig.
1: En waar ga jij voor? Ga jij ook voor nummertje 2? Of maak je een hele andere keuze? Even appen naar 06 573 28203. 1, 2 of 3. En de meeste stemmen gelden. Komen ze nog een keer? 1.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: van Cool and the Gang. En Joanna op Omroep Brabant.
1: Even terugspoelen.
0: Als je nog wil stemmen, moet je dit heel snel doen. Via de app 06573-28203. Welke van deze drie hits uit 1974 wil jij helemaal horen?

0: even terugspoelen.
1: Nieuwsfeiten uit 1974. Het begint met meerdere autoloze zondagen doordat de Arabische olielanden Nederland boycotten, want we zijn te veel pro-Israël. De crisis is voor schrijvers van carnavalsliedjes een dankbaar onderwerp. Zo gaat Breda naar Pierre Carne de studio in met de enige echte Boer Koekoek van de Boerenpartij.
2: Den uil is in den olie, in den olie is den uil.
1: En het team van het satirische tv-programma Farce Majeur scoort een hit met dit lied over een van de boycottende landen.
3: Kuwait, Kuwait, Kuwait, kille, kille, Kuwait, kille, kille, homsasa.
1: Maar ook deze crisis waait uiteindelijk weer over. En al snel kunnen de automobilisten ook op zondag weer de weg op. Maar wie dat met een slokje opdoet, moet uitkijken voor de alcoholcontrole. Want in 1974 wordt er voor het eerst geblazen in Nederland. Nog een verkeersprimeur. In West-Duitsland rolt de allereerste Volkswagen Golf van de band. En in datzelfde land is in 1974 het WK voetbal. Frans, moet ik hem nog een keer laten horen of doet dat te veel pijn?
4: Dat doet echt pijn, doe maar niet.
1: Nee, doe maar niet, dan haal ik hem er tussenuit. Nee. We worden prachtig tweede. En de glorie is naar Nederland gegaan, waren de woorden van Joop den Uyl. Die we zo ook nog. Die gaan we ook nog tegenkomen. Nee, die hebben we al tegengekomen natuurlijk, hè, want den Uyl was in den olie, niet waar. Alba wint het Eurovisie Songfestival met. En wordt opslag wereldberoemd. En daar is nooit meer over gegaan. De Amerikaanse president Richard Nixon wordt door de Watergate-affaire gedwongen om af te treden.
5: People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
1: En dan wat Brabants nieuws nog. In Helmond verschijnen de eerste bolwoningen, ontworpen door Piet Blom. De KNVB-bekerfinale wordt een Brabants onder onsje. In de Kuip wint PSV met 6-0 van NAC. En een van de grootste hits in de bioscoop in 1974... is een film gebaseerd op een boek van Toon Kortooms uit Deurne.
6: Help! De dokter verzuimt!
1: In Drunen gaat in 1974 het Autotron open. De collectie oldtimers zou 13 jaar later naar Rosmalen verhuizen.
0: Even terugspoelen.
1: Ja, zeg het maar, Frans, wie is de winnaar?
4: Nummertje 2, de Hollies, die hebben duidelijk gewonnen.
1: Komt weer door jou, denk ik, hè?
4: Nou, ik denk door de stemmers.
7: Omroep Brabant.

0: iedereen die nu aan de koffie zit. Espresso, Sabrina Carpenter.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Maar natuurlijk ook voor iedereen die nu niet aan de koffie zit. Het is 11:05 en we gaan nog een uurtje door met Weekend. Met zo dadelijk natuurlijk alle vragen en antwoorden over de natuur met boswachter Frans. Maar ook de uitgebreide weersverwachting komt eraan. Ik ga daar ook nog een overzichtje van het belangrijkste nieuws geven. En ik heb zoveel mooie muziek liggen, dus gewoon lekker aan boord blijven.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen.

0: Sensor.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel bui.

0: uitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Ja, daar gaat allemaal een beetje te snel allemaal. Het orkest begon wel, maar stopt ook weer gelijk. Dat is niet de bedoeling. Wij gaan gewoon nog eventjes dit doen. Zo is dat. Want ik wil je nog wel even wat dingen over het verkeer vertellen, want anders heb ik daar de kans niet voor. De A58, daar is wel wat aan de hand, namelijk als je richting Breda wilt. Bij knooppunt Galder naar de A16 richting Rotterdam is er een bermbrand. Daarom is de verbindingsweg naar Rotterdam dus dicht bij Galder dus. Dat levert ook vertraging op. Tussen knooppunt Sint-Annebosch en knooppunt Galder staat er op dit moment een file van een paar kilometer. En dat levert je een dik kwartier vertraging op. Ja, nu ik toch over het verkeer aan het praten ben. Sinds gistermiddag mag het vrachtverkeer niet meer de Merwedebrug over. En dat is in de A27. In de stalen boogconstructie zijn meerdere plekken minder sterk dan eerder werd aangenomen, zo heeft Rijkswaterstaat laten weten. En dat betekent dat er dus voorlopig geen vrachtverkeer over mag. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A15, A16 en de A59. Of de A15, A2 en A59. Het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt dan weer gebruik van de A2. Zo dadelijk even het nieuws met je doornemen. Het weer komt er ook aan. En natuurlijk ook uitgebreid alles over de natuur in stuifmeel.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkitbikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkitbikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Weekend. Christian Westerveld.

0: Jacques die appt een gifje van de mannen van ZZ Top. Kijk, hier worden we nou blij van. Nou, ik ook. Gimme all your love in van de mannen van ZZ Top dus.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Top dus, hè? Ik zei niet toplus. Dat is weer wat anders. Het is 10 minuten over 11 en dadelijk de uitgebreide weersverwachting op Omroep Brabant. Maar eerst nog even wat andere dingen uit het nieuws om te beginnen. Een steekpartij waar het al even eerder over ging, daar weten we nu wat meer over. Een vrouw van 55 is opgepakt na die steekpartij afgelopen nacht in een appartementencomplex aan het Almeidenpark in Helmond. Een man van 39 raakte zwaar gewond, zo heeft de politie bekendgemaakt. De politie die kwam rond 3:15 er naartoe. Toen de agenten aankwamen bij het huis zagen ze de zwaar gewonde man en de gewonde vrouw. Aan het steken zou een ruzie binnen de familiesfeer vooraf zijn gegaan. De man en de vrouw zijn alle twee naar het ziekenhuis gebracht. Verder werden agenten afgelopen nacht opgeroepen omdat er een koe en een stier losliepen over een weg in Udenhout. Die kwamen uiteindelijk wel weer op de goede plek terecht. Maar het valt mij wel op dat het de laatste tijd vaker in het nieuws komt. Dieren die midden in de nacht of in de vroege ochtend gaan lopen. En ja, Frans, jij weet alles van dieren zo'n beetje. En ook wel wat over koeien.
2: Nou, wat?
0: In het wild kom je ze ook nog wel eens tegen natuurlijk ook, hè?
2: Ja, nou ja, kijk, al die dieren die dan zeg maar op de weg lopen of ergens waar ze niet thuis horen lopen, heeft toch weer te maken dat ze geschrokken zijn van iets. Dat kan loslopende honden zijn, dat kan bliksem zijn, dat kan vuurwerk zijn, of een knallende uitlaat. Kijk, die dieren, als ze eenmaal op een plekje staan, dan voelen ze zich daar veilig. Want ze weten dat het gewoon begrensd is. En natuurlijk, af en toe zoeken ze wel eens op een uitdaging. Ja. Maar meestal is schrik de oorzaak dat beesten een weiland uitlopen.
0: Want ik heb het de afgelopen week, ik geloof elke zondag wel een keertje, dat er ergens koeien of andere dieren uit het weiland zijn gekomen. Maar het kan altijd een andere oorzaak hebben, maar ja. Schrik, dat is wel de grote gemene delen.
2: Waarschijnlijk toch, ja, want als ze zich veilig voelen, dan blijven ze lekker op het plekje. Maar schrik is dan de oorzaak.
0: Nou, weten we dat ook weer. En er staat ook een mooie foto van Jan Biggel en zijn Helga. Ja, ze zijn afgelopen vrijdag getrouwd, zo heeft hij op social media laten weten. En dat hij ging trouwen, dat kondigde hij nog niet zo lang geleden bij Omroep Brabant al aan.
3: Dan heb ik ze gisteren maar ten huwelijk gevraagd. Bij ons gaat alles zo snel. Ik zeg, meisje, we gaan het gewoon doen. Dan zijn we er ook vanaf ook.
0: Ja, dan zijn we er ook vanaf ook. Nou, hoe ze er vanaf zijn gekomen, met een paar mooie foto's hoor. Kijk het vooral eventjes op web en app bij Omroep Brabant. En dan vind je nog heel veel andere dingen. Nu Somber en My Body Isn't Ready op Omroep Brabant.

0: niks missen van ons.
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar
6: aarde. Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Jensen op Omroep Brabant en Bob. 10 minuten voor 11:30, gaan we maar eens over het weer praten. En dat doe ik met Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we begonnen gisteren heel grijs, maar ik zit nu tegen een zonnetje aan te kijken.
1: Ja, klopt inderdaad. Het wordt best een aardige dag vandaag. De temperatuur die komt niet zo hoog uit natuurlijk als de afgelopen weken. Maar nog steeds vanmiddag maximaal van zo'n 20 tot 22 graden. En daarbij dus overwegend droog weer. We zien in de loop van de dag wel wat meer bewolking. Maar goed, over het algemeen prima weer om erop uit te gaan, denk ik.
0: Ja, en tegelijkertijd om het huis nog even verder te koelen, hè? Want dat zijn een heleboel mensen aan u aan het doen op dit moment.
1: Ja, inderdaad. Ja, augustus komt er natuurlijk nog aan. En we weten dat dat gemiddeld gezien ook een van de warmste maanden is. Ja, dus een nieuwe hittegolf zou natuurlijk zomaar kunnen. Dus nu even lekker die koele lucht erin laten.
0: Ik weet niet of we dat al willen horen. Maar eerst maar eens even de nieuwe week. Hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, vrij normaal Holland zomerweer eigenlijk. Met op maandag temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden. Dinsdag gaan we wel weer naar 23 of 24 graden. Dus een beetje dat zomerse tintje aan die temperatuur. Met op beide dagen een droog weerbeeld en een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Maar de paraplu moet je toch ook nog even klaarleggen. Want die gaat woensdag echt wel van pas komen. Met dan verschillende buien die gaan overtrekken vanuit het noordwesten. Nog steeds wel een graad of 20, maar de wind waait wel stevig door uit het noordwesten. Dus het kan een beetje herfstachtig gaan aanvoelen dan die woensdag.
0: Oké, maar goed, voor de zomerliefhebbers dan toch maar één zinnetje daarover. Want ik weet er wel al iets van, want ik kijk altijd naar jullie 30-daagse verwachtingen. Dus ik weet dat het wellicht wel weer warm gaat worden op termijn.
1: Ja, klopt inderdaad. En aan het einde van de week krijgen we daar ook al wel iets van mee. Donderdag nog niet, dan is het een graad of 20. Maar vrijdag en zaterdag, dan gaan we lokaal toch echt al wel weer die 25 graden aantikken. En in die week daarna komt die warme lucht dus wel steeds dichterbij. Waarschijnlijk eerst nog niet met die echte tropische hitte dat we te maken krijgen. Maar dat zou in augustus echt wel weer kunnen gaan gebeuren, ja.
0: Okay. Nou ja, dan weet je in ieder geval dat er nog niet over is met die mooie zomer.
1: Nee, inderdaad. Nee,
0: Oké, Donnie, dankjewel. We zijn weer bijgepraat.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
2: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
4: when the weather is hot. Dit is het gevoel van hier.
2: Omroep Brabant.

0: Would Stay van Cresup. Ja, Frans, het is eerst maar eens tijd om een prijsvraag nog even af te handelen. Hè?
1: Ja, want precies, joh.
0: Elke zaterdag staat er eentje online. Dan kunnen mensen dus antwoord geven.
1: Ja.
0: En dan geven we hier het antwoord.
1: We geven hier zondag het antwoord. Hè,
0: precies, en dan zeggen we ook wie er gewonnen heeft. Ja. Eerst even de vraag. Wat was de vraag?
1: De vraag was, welke insecten ondergaan geen onvolledige gedaantewisseling?
0: Geen onvolledige?
1: Ja, je hebt twee gedaantewisselingen. Eentje die is volledig, die is een ei. En dan krijg je een rups en dan krijg je een pop. En dan krijg je zeg maar
0: een vlinder.
1: Een vlinder bijvoorbeeld. Ja, ja. En er is eentje bij, er komt een ei, dan komt er meteen iets uit wat dan een nimf genoemd wordt. En die lijkt al een beetje op het latere volwassen dier, de imago.
0: Oké. Okay.
1: En er zijn er die dat een hebben en zijn er die het andere hebben.
0: Precies, ja.
1: En hier was de keuze tussen de libellen,
0: ja,
1: de wansen, de sprinkhanen of de mieren.
0: En het goede antwoord was?
1: Het goede antwoord was mieren.
0: Mieren.
1: Want die hebben een volledige gedaantewisseling.
0: En wie krijgt het boek?
1: Het boek krijgt Dirk-Jan Veen.
0: Dirk-Jan, het komt jouw kant op. Laat even weten waar het precies naartoe moet via de app. Dat vinden we altijd wel handig dan. Hè? Of via de mail.
1: Ja, via de mail mag ook. Ja.
0: Wij, Frans komt nog wel achter je aan, anders komt het wel goed.
1: Precies.
0: Maar dat is niet de enige prijs die eruit gaat, Frans. Want je hebt de virtuele trofee alweer naast je staan.
1: Ja, zeker.
0: Het diertje van de week is deze week geworden.
1: Is deze week geworden met een mooie lange naam. De koolzwarte metselspinnendoder.
0: De koolzwarte metselspinnendoder. Doder, van harte proficiat met jouw verkiezing tot diertje van de week. Eerst even, wat is het?
1: Het is inderdaad een graafwesp, een sluipwesp.
0: Oh, het is een wesp, een soort wesp.
1: Een zwarte gekleurde sluipwesp. Die niet mensen kan steken, maar wel spinnen. En Karin Rijman-Haan die had het beestje gezien. Dat was wel grappig, want het tafereeltje speelde zich op haar terras in Eindhoven. En zag ze in één keer een zwarte sluipwesp, zei ze. Die dook bovenop een spin. En ze dacht dat die spin eitjes ging leggen. Nee, wat hij gaat doen is eerst die spin niet doden, maar verlammen.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het woord doden wel een beetje fout. Maar uiteindelijk wordt die wel gedood, die spin. Want later gaan dus de larven die uit je eitjes komen, die spinnen opeten. En die
0: van binnenuit dan?
1: Nou, nee, of bovenop of van binnenuit. Ze zitten bovenop die spin.
0: Ja.
1: En ze boren zich naar binnen toe en eten zo helemaal het spin leeg. En ja, die spin is gewoon, zeg maar levendig, om het zo maar eens te zeggen. Want die wordt alleen maar verlamd. Maar hij kan dus niks. Dus ja, inderdaad, dat is lastig. Maar dit is wel een bijzondere sluipwesp. Want deze metselspinnendoder, die metselt ook iets. En dat is wel grappig. Ik heb een foto op de website gezet. Die metselt urntjes. En dat komt bijna niet voor. Want de meeste spinnendoders, die graven een gat in de grond. En daar maken ze hun broedcellen. Maar deze die maakt speciale broedcellen waar dus de spin en het eitje ingelegd worden. Dus wel heel leuk om dat eens een keer te gaan zien. En dan moet je dus, zeg maar, vooral leeft hij op een zandgronden. Omdat hij vooral zand nodig heeft. Of leem. En dan kneedt hij daar mooie urntjes van.
0: Zo dadelijk meer vragen en antwoorden uit de natuur in de stuifmeel. 4 minuten over 11:30 is het intussen geworden. En natuurlijk heel veel muziek. En deze, ja, die ging over een heel akelig incident in Amsterdam in 83. De moord op Kerwin Duinmeijer leverde de Frank Boeijengroep wel een hit op. Zwart-wit.

0: Dasha. Austin op Omroep Brabant. Het is 9:09. De natuur. Dichtbij en wat verder van ons vandaan. Die staat centraal in Stuifmeel zoals elke week. En Frans die heeft weer een boel vragen binnen gehad.
1: Ja, zeker.
0: En zit er een soort van gemene deler in?
1: Ja, nou beginnen wat vlinders en rupsen. Die beginnen zich laten zien.
0: Manifesteren.
1: Ja, in de vragen. Bijvoorbeeld bij Patricia van Hoge. Die vlakbij haar huis in Biezenmortel kwam ze een dier tegen. En dat wilde ze dan oppakken. Maar dat krulde raar in elkaar. En ze vond het best een beetje een agressief beestje. En ze vroeg zich af wat het al was. Ja, wat ze gezien heeft is de rups van de lindenpijlstaart. En ja, die zijn niet agressief, maar die verdedigen zich. Want die voelen zich dan aangevallen als iemand hem op wil pakken. Yeah. Dan gaan ze dus zeg maar van alles doen om niet opgegeten te worden. Dan beginnen ze met een achterlijf te kronkelen. Daarna beginnen ze zeg maar in een cirkelvorm te zitten. En dan een kop op te richten. En dan zie je een grote kop in één keer. Dus ja, de menige vogel is dan al lang vertrokken. En als je dan nog dichterbij blijft komen als vogel, dan krijg je een sissend of piepend geluid te horen. Okay. Nou, dan ben je helemaal verdwenen. Maar dat doen ze inderdaad om zichzelf te verdedigen en de vijanden te laten weggaan. En uit die prachtige, zeg maar, rups komt er nog een prachtige vlinder. Die allebei heb ik op de website bij Omroep Brabant gezet. Dan zag Erie Bus, die zag sinds 1995 al een plant in zijn tuin staan en die bleef maar elke keer komen. En nou wil hij toch onderhand wel eens weten wat voor plant het was.
0: Mag ook wel eens na 30 jaar, hè?
1: Ja. Ja, precies. Dat is wel grappig. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, ach, daar kom ik wel een keer achter. Het is een beetje een lastig plantje in die zin dat het een plant is die heet liggend vetmuur.
0: Liggend hoort vetmuur? Ja, liggend vet, oké.
1: Ja, die heet liggend vetmuur en die hoort bij de Anje-familie thuis. Maar hij lijkt enorm veel op mos. En vandaar dat mensen wel eens vergissen in dat plantje. En hij zit ook tussen de voegen van stenen, dus tegels of iets dergelijks, wat mossen dus ook doen. Dus inderdaad, liggend vetzuur is een echte plant. Het verschil tussen mos en zeg maar liggend vetzuur, vetmuur heb ik even uitgelegd.
0: Vetmuur, vetzuur, dat is weer wat anders.
1: Ja. Ja. Vetmuur heb ik even uitgelegd op de website Slommerbraan. Moeten mensen daar zelf maar eens lezen wat het verschil is. Maar ik denk dat heel veel mensen dat plantje wel hebben, maar dan vergeten dat het dus een plant is in plaats van een mos.
0: Goed, liggend vetmuur. Misschien heb je het zelf ook wel in de tuin. Zou zomaar kunnen, zonder dat je het weet.
1: En kijk maar eens naar het bloemetje. Het is een heel mooi bloemetje. Nel Jansen die zag een zwevende vogel. Die heeft ze op de foto gezet. En ze vroeg van Frans, wat voor vogel is dat? Nou, ik denk dat het een buizerd is. Want als je naar de vorm kijkt van het vliegbeeld. Mooie afgeronde vleugels, duidelijk brede afgeronde vleugels. Ook zijn staart een beetje waaiervormig met een spanwijdte van ergens om 1,30 meter. Kan ook een wespendief zijn, maar die heeft een grotere spanwijdte en die heeft een kleiner kopje, dus die denk ik niet dat het is. En het is ook een buis, het is ook de meest voorkomende vogel die in de lucht boven zeg maar, allerlei biotopen hangt. Zou valk ook kunnen zijn, want valken hangen ook vaak in de lucht, maar ja, die hebben een hele zeg maar mooi afgeronde staart. Hun vleugels zien ook iets anders uit dan om het verschil te laten zien. Hebben beide foto's op de website gezet. Kun je goed het verschil zien hoe een valk vliegt en hoe de vliegbeeld is. En het vliegbeeld van de buizerd. Dat zijn natuurlijk leuke dingetjes. Als je dan ook nog eens een keer een vlinder op je naam ziet. En de kleinzoon van Toke, oma Toke, die fotografeert. Die vindt het heel leuk bezig. Zou wel willen weten hoe oud die kleinzoon is. Want heeft Toke er niet bij gezet. Okay. Maar Roy Arts, die maakt foto's van vlinders. En ik vind het heel knap. Want de eerste foto die hij gemaakt heeft is de Meerjansborstelvlinder. Ja, dat is toch lastig. Dat zit op het raam. Hij heeft nogal veel tegenlicht. En heeft toch een hele knappe foto gemaakt. En vandaar dat ik toch wel leuk vind dat hij dat doet. Maar hij mag mij de naam of zijn leeftijd nog wel eens doorgeven. Zijn tweede foto, daar wist hij de naam niet van. Dus daar heb ik die naam zelf maar bij gezet. Dat is een kromzitter. En dat is een hele aparte nachtvlinder. Die een beetje groenig-grijs is. Maar wat grappig is, is de naam hebben ze te danken aan de rups. Okay. En die zit een beetje krom op zijn takje. En die foto heb ik ook gevonden. Moet je maar eens kijken hoe krom dat beestje zit. En vandaar ook die naam kromzitter heeft gekregen. Dat is wel heel bijzonder. Marion Verheij die vroeg zich af, heb ik nou een gewone wespbij gezien op het bankje in mijn tuin? Nee, het blijft toch het lastig hè, van wespen of vliegen of iets dergelijks naar te kijken. In principe hebben wespen en bijen hebben vier vleugels. Nou, dat kun je vrij goed zien. En vliegen. Ja. Dus die soorten die bij vliegen en muggen horen, die hebben maar 2 vleugels. Die hebben geen 4 vleugels, maar 2 vleugels. Nou, deze heeft heel duidelijk 2 vleugels. Ja. Dus hoort bij de 2-vleugelige. Meer bepaald bij de mug. Maar hij heeft een beetje een uiterlijk dat hij aan mimicry doet. Hij doet een beetje een
0: wesp. Alsof hij een wesp is, want dan is hij gevaarlijker. Dat was dat denken zijn vijanden.
1: Juist, en dat denken vaak mensen dan ook. Dus vaak worden die ook nog eens een keer platgeslagen. Dat vind ik dan heel zonde, want deze maskerkam langpoot, zo heet hij officieel, maskerkam langpoot, ja, is een hele mooie langpootmug die dan zomaar op je raam zit. Dat is natuurlijk fantastisch om daarvan te genieten. Dus het is geen wesp, het is geen bij, het is dus een vliegensoort, oftewel een muggensoort. Dan zag Ans Berkes, die zag parende merianzborstel. We hebben het er straks over gehad van Roy. Maar parend is heel grappig, want dan zie je al het mannetje eronder zitten. En omdat ze lange vleugels hebben, die lange achteren, kun je dus de rest van de paring niet zien. Die zijn heel mooi bedekt. Maar het is een hele mooie vlinder. En de naam heeft deze vlinder te danken aan de rups, de merianzborstel rups. Ja. En daarom heb ik er een foto bij gezet van de merianzborstel rups. Ans Berkes die zag ook een bruine winterjuffer. Ja, dan heb je, als je kijkt naar het plaatje, dan zie je een libel met lange lichaam, maar ook vleugels die gespreid zijn.
0: Ja.
1: En als de vleugels gespreid zijn, dan kan het geen juffer zijn. Want juffers hebben de vleugels achter de rug samengevouwen.
0: Altijd.
1: Altijd. Dus dat is een grote verschil tussen, de libellen worden verdeeld in 2 groepen. De echte libellen en de juffers. Nou, de echte libellen, als die rusten, zitten die in verspreid stand, de vleugels. Okay. En de juffertjes doen het samengevouwen. Dus dit is niet een juffer, maar een vroege glazenmaker. En die heeft dus de naam gekregen omdat ze vroeger, de glazenmakers liepen met een houten stelling op hun rug. En er hing dan een raam tussen. Het leek net of dat de libellen waren of andersom. Dan is iets wat heel bijzonder is, en dat vind ik nog leuk, de dochter van Michael, die viste iets uit het water en dat hadden ze nog nooit gezien. Ik kan me dat goed voorstellen. Want dit is iets heel bijzonders. Ik wist het zelf ook niet precies wat het was. Dus ik heb gewoon naar Naturalis de vraag gestuurd van, wat hebben we nou te pakken?
0: Hoe zag het eruit? Laat wat eerst eens even.
1: Het is een heel langwerpig ding. Het lijkt net vooraan of er een klein hondenkopje op zit. En achteraan steekt er ook iets uit. En dat had ze dan gevangen. En wat ze gevangen heeft is een kokerjuffer.
0: Een kokerjuffer.
1: En kokerjuffers hebben een heel zwak achterlichaam. Het kopje en zo is sterk. Met het achterlichaam is zwak en daarom beplakken ze het met zand of met gevallen zijtakjes of met schelpjes of met steentjes. Dus je zit altijd verstopt in een kokertje. Daarom heet ze ook kokerjuffers.
0: Okay.
1: En wat er dan uitkomt heet schietmot. En ik heb ook zo'n schietmot heb ik laten zien. En dat zijn dus hele snelle diertjes die na hun larvenleven gaan paren en dan kort leven en dan komt er weer die kokerjuffer. Maar dat heeft ze gezien en ik vind het wel leuk om daar iets over te zeggen, want die schietmot die heet dan glimmende zwarte palp. Dat was de naam. Ik vind hem fantastisch. Nog tot slot het laatste van de mooie soorten. Hij die ruigrok, die heeft een bijzonder wezen in haar tuin gezien. Ze zag er meerdere. En wat ze gezien heeft, heeft een prachtige nachtvlinder met de mooie naam lieveling.
0: Ach.
1: Dat is toch wel zo fantastisch als je dat kunt hebben. Er zijn 2 soorten lievelingen in Europa. Wij kennen er eigenlijk maar eentje. Maar ga maar eens kijken op de plaatjes van bij de website van Omroep Brabant. Dan zie je hoe prachtig het is. En ja, de beestjes leven vooral de rupsen op Zuring en Duizendknoop.
0: Zo, dat dus.
1: Dan de mooiste foto. Ja, ik vond hem fantastisch. Het is echt zoals een steenhouder uitziet met van die strakke ogen. Heel, bestraffend of boos.
0: Je wordt er een beetje bang van, hè? Als
1: je
0: zo'n
1: kijkt.
0: Je scherp aankijken dan, hè?
1: Het is echt zo'n mooi klein lief uiltje. Dat is niet te geloven. En Pieter van den Hout, die had hem tijdens een rondje wandelen in zijn tuin, had je hem gezien. En fantastisch vastgelegd op de foto. Dan een lekkere wandeling. Zondag 26 juli. Van 10:30 tot 12:30, heel bijzonder, mag je deelnemen aan een wandeling op de Maashorst.
0: Ja.
1: En dan mag je gaan kijken naar de Wicente, de Exmoponies, dus echt naar de grote dieren.
0: Ik kan zeggen, dat zijn die grote jongens.
1: Ja, dat zijn die grote jongens. Dan nemen ze jou mee naartoe. Je hoeft niks te betalen, maar kijk maar op de website van Omroep Brabant. Dan kun je jezelf aanmelden. En ik zou zeggen, als je kans krijgt, ga mee, want dat is keileuk.
0: En neem wel wat water mee, want het wordt weer warm, hè, volgend weekend.
1: Ja, dat wel. Je moet wel zorgen voor een hoedje of een petje. Liefst geen parasol of een paraplu, want dan vinden die beesten niet zo leuk. En het kan zijn, als het te warm wordt, dan kent ze het. Maar als jij je aangemeld, dan krijg je dus dat bericht van.
0: Ja, dat zullen we wel zien, hè? Misschien valt dat ook al wel weer mee.
1: Misschien valt het weer mee.
2: Frans Wandelplaats.
1: Ja, ik heb er eentje uitgekozen van een groep die ik nu net pas ontdekt heb, maar die bestaan al sinds 1992. Hè. Donna en Vicky Simpson, twee dames uit Australië, hebben die groep opgericht. Ze hebben zich The Waves genoemd, omdat zij voorheen als zwervers door Australië trokken om overal maar muziek te maken. En ik heb het liedje gekozen Rowena en Wallace, en dat is, heeft te maken met van, de ene is zeg maar een beetje een ruige type, en rebels, en de andere is een braaf goed meisje.
2: Frans Wandelplaats.

0: Waves. En als je ze op wil zoeken, je schrijft het met AI, voor de duidelijkheid. De Waves eigenlijk, als je dit letterlijk zou moeten doen. Rowena en Wallace.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En als je nog iets leuks zoekt om te doen en je woont een beetje in de omgeving van Roosendaal, dan zou je rond 00:30, dus dat is over een half uurtje ongeveer, naar de markt in Roosendaal kunnen gaan. De grand finale van de nationale jeugdronde is daar een spectaculair hinderniscriterium, zo laat Mark ons weten. En hij doet dat met het hele gezin. Doet hij daar aan mee, aan de organisatie daarvan. Zijn dochter, hij zegt, mijn dochter en ik zijn de motorbegeleiding. Zo'n lief is medewerker, werkploeg. En mijn vrouw is bestuurslid bij de organisatie en hoofdjury. Dus om 00:30 gaat dat beginnen op de markt in Roosendaal. Als je dus nog iets leuks zoekt om te gaan doen vandaag. Nou, wat sowieso altijd heel erg leuk is, is natuurlijk naar de radio luisteren. Want
2: je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Heb je meer gestudeerd? Stef?
3: Ik altijd.
0: Oké, okay, nou, altijd. Dan ben ik heel benieuwd. Laat maar even horen dan.
3: Ja, klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Ik doe alleen het intro.
0: Ja.
3: En ik denk dat je dan al een heel eind moet komen.
0: Oké. Okay.
3: Ja? Komt ie, hè?
0: Ja.
3: En?
0: Ik heb een vermoeden.
3: Heb je een vermoeden?
0: Ik heb een vermoeden. Ja, dat komt nu uit. Ik denk dat ik het goed heb.
3: Nou, die is wel
0: bekend. Heb jij bekend?
4: Nou, het klinkt heel bekend, maar ik kan er één naam even op plakken.
0: Ja, dat heb ik dus meestal ook. Maar in dit geval, volgens mij heb ik... Ja, ik herken iets aan de intro. En volgens mij ook,
4: ja.
0: En past het ook bij TV. Ik denk dat ik het weet.
3: Nou, ik zou zeggen, geef even een gil in de app. En dan doe je gewoon mee voor de eer, hè?
0: Ja, je wint er dus geen fysieke prijzen mee. Maar nee, wel de eer dat je dat er zo goed gaat. Dat betekent dat je en enige muzikale kennis hebt. En ook nog goede oren. En dat is een hele fijne combinatie als je dat alle twee...
3: Ja, als je een hoortest doet, dan zit je ook met... piepjes, hè?
0: Ja, daar zit meestal wat tijd tussen dan, hè? Toch?
3: Ja, dat wel, ja.
0: Ja. Of is dat omdat ik de tussenliggende piepjes niet hoor?
3: Dat zou ook kunnen. Ook kunnen, hoor, want jullie koptelefoon staat zo hard. Ja,
0: dat kan dan ook nog. Stef, wat gaan we nog meer doen straks tussen 12 en 4?
3: Heel veel muziek. Ik ga het even hebben over de nieuwe film The Odyssey. Die in IMAX gedraaid wordt. Die van Christopher Nolan, de nieuwe film. En natuurlijk even bellen met onze psycholoog die ik elke week bel.
0: Oké, en wat is deze keer het onderwerp?
3: Ja, daar ga ik dan niet verklappen natuurlijk.
0: Okay.
3: Iets in de liefde, hè?
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, dat gaan we dus allemaal meemaken. Straks na 12 dus tot 4 uur Stef Special. En als je helemaal van het Brabantse product bent, dan zit je helemaal goed tussen 4 en 6. Want dan is Hubert er weer met Van Brabantse Bodem. Heel hartelijk dank voor het luisteren weer. Vergeet de podcast niet te luisteren natuurlijk. Hè, van Stuifmeel als je nog geen genoeg van Frans hebt. Wie heeft dat op dit moment? Nee,

0: Waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
8: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
10: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Nou, dan zeg ik dankjewel. En dan zeg ik ook een goedemiddag, want het is 12 uur geweest. Je hebt lekker nog op Brabant aanstaan. Goed bezig, dat is al een goed voornemen op deze zondag. Kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Ja, 1 kleine vertraging. Het mag bijna geen naam hebben. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoog staat een kapotte auto. Je hebt daar rond de 10 minuten vertraging. Voor de rest, lekker doorrijden. En inderdaad, je hoort zo meteen de plaat die ik...

0: float bij Christian. En er zijn een aantal mensen, ja, die hebben het al goed hoor.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Hoe zit mijn haar? Oké, action!
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: En we zijn begonnen.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Ja, en Paul en Karin, die hebben het goed gehad. Want ik floot bij Christian Jesus, He Knows Me. Van natuurlijk Phil Collins, hè, op deze heerlijke zondagmiddag. Hè, hè. 19 juli alweer. En ja, heel veel mensen worden misschien wakker met heel veel stress en gedoe. Want vanochtend om 10 uur waren er al duizenden meldingen op allestoringen.nl. Oftewel, er is gedoe met de app Facebook en Instagram. En ja, hey, je weet het. Als je aan Facebook en Instagram komt, dan gaan de mensen helemaal wild. En dan krijgen ze ook vooral stress en jeuk en bultjes. Dus mocht je al berichten hebben gestuurd naar mensen op Facebook of Insta, wilde je gewoon even, zonder na te denken, scrollen door filmpjes waar je helemaal niks aan hebt, dan moet je even wachten, want heel veel mensen hebben storing. Nou ja, Meta, het bedrijf achter Facebook en Insta, die hebben nog niks bevestigd. Maar ja, als er al duizenden berichten binnenkomen, ja, dan zal er wel iets aan de hand zijn. Ja, dan moet je toch maar radio luisteren, hè, voor je dagelijkse sociale communicatie. En ik zou als ik jou was maar op gaan letten, want dadelijk wordt het nog gezellig ook, hé.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4 uur.

In 1985, na de Live Aid concerten, toen ging Bono richting Ethiopië. En veel mensen die denken ook dat de plaat The Streets Have No Name een beetje te maken heeft met Ethiopië. Omdat daar dus de straten ook geen namen hebben. Nou ja, uiteindelijk is het een beetje een metafoor. Dus Bono heeft gezegd, ja, het is een metafoor, een beetje een land wat je kunt bedenken. Hè?

onder andere geschreven door Jacques Pols van Rowan Hess. Dit was Guus Meeuwis met jouw hand op Omroep Brabant. Met nog één kleine vertraging. En die kleine vertraging is langzaamaan opgelopen tot een grote vertraging. Oftewel, je kunt vergeten wat ik heb gezegd. Het is gewoon een grote vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum zit je op 40 minuten vertraging. En voor de rest, lekker man. Gewoon lekker doorrijden in de provincie. En dan kun je mooi naar de plek van bestemming zonder dat je te laat aankomt. Ja, tenzij je naar je schoonouders gaat, dan is het niet erg als je een beetje later bent, hè? Nee. En het weer voor vandaag is lekker fris. Ja, het is tenminste niet zo bloed en bloedheet. Het is een graad of 20 tot 22. Flink wat stapelwolken in Brabant. Maar af en toe dan laat de zon zich ook zien. En ook morgen begint de week toch weer wat fris. Is wat vrij koel voor het einde van juli. Heeft ook te maken met de wind die van het noorden komt. Maar de temperatuur, daar is ook wel lekker, toch? Rond de 20, 24 graden. Zo is dat. Een hele goede middag. Het is inmiddels 12:30. We gaan even richting Achterhoek, zo van, hè? Richting de jaren

0: tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: Stef van Duinhoven op Omroep Brabant. Yeah!

0: gezegd, de Bee Gees op dit tijdstip al. Ja, en ik heb altijd natuurlijk de Bee Gees in het laatste uur tussen 3 en 4. En die komt ook nog voorbij. Dus het is dubbel Bee Gees feest vandaag.
1: Bellen met Mirelle.
0: Zo, ik ga eens even bellen met onze psycholoog en relatietherapeut Mirelle Brok. Goedemiddag, hallo.
2: Hey, goedemiddag, dat is Stef.
0: Je bent ook weer helemaal, vorige week hadden we het kort over, vers terug van de vakantie. En die eerste weken die vliegen altijd voorbij, hè, omdat je allerlei dingen moet gaan inhalen en mailtjes en check. Maar heb je alles een beetje bijgewerkt?
2: Zeker. Ik ben weer helemaal glad.
0: Helemaal glad, kijk, dat moeten we hebben. Want ik zat meteen met een vraag, want die kwam ik van de week ergens tegen. Toen dacht ik, dat is een goeie om jou weer voor te leggen. Want stel, je zit in een relatie en de een vindt de ander leuker dan dat de ander vindt. Oftewel, een van de twee in een relatie zit net wat hoger in het leukheidsgehalte dan de ander.
2: Ah, ja.
0: Is dat nou heel, heel gek en irritant? Of zolang je elkaar leuk vindt, is het niet erg dat de ander er net wat boven zit?
2: Ja, voor mij klinkt dat niet meer dan normaal, zeg maar. Omdat helemaal precies samenvallen, ja, dat is theoretisch volgens mij niet mogelijk. Hè? Dus er zullen altijd wel momenten zijn dat de een, weet ik veel, meer honger heeft, iemand leuker vindt, meer zin in seks heeft. Dus je kan volgens mij nooit precies samenvallen. Dat gezegd hebbende, denk ik dat een relatie vaak ook lange termijn is, hè? Dus je komt elkaar tegen, je vindt elkaar een tijdje leuk, je gaat samenwonen, je begint wel of geen gezin, dan ben je 7 jaar verder, enzovoort. Met een beetje geluk ben je 50 jaar samen. En het zal toch niet zijn dat je 50 jaar lang elkaar op precies dezelfde manier leuk vindt. Ik kan me voorstellen dat er soms momenten zijn dat de een wat leuker vindt, maar dat het ook soms weer kan wisselen. Ja, dus dat ook in de relatiefases afwisselt. Dat gezegd hebbende, Stef, ben ik natuurlijk psycholoog.
0: Ja.
2: En ga ik altijd dieper graven. Dus ik zou dan bijvoorbeeld wel, ja, ik vind het dan wel interessant van, oké, leuker. Hoe uitzicht dat dan? Of hoe weet je dat dan? Dat je iemand leuker vindt? Of hoe ziet er dat dan uit, iemand leuker vinden? Wat doen jullie dan precies als de een de ander leuker vindt? En daar zou ik dan nog weer 1000 nieuwe vragen over hebben. Kun je dat voorstellen?
0: Ja, maar kijk, dus, maar ik ga ervan uit, de algemene dingen is bijvoorbeeld, de ene mist de andere meer, of de ene vindt het leuker om dit te gaan doen, terwijl de ander denkt, oh, ik heb het wel even goed, of ik wil even een dagje rust, terwijl de ander denkt, hoezo rust? Weet je wel, een beetje dat.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik denk niet dat dat per se een graadmeter is van leuker vinden, maar misschien meer van dat iemand meer persoonlijke tijd nodig heeft.
0: Ja.
2: Of dat iemand gewoon harder gehecht is aan iemand en de volgende in de hechting wat losser zit, zeg maar. Dus het zijn volgens mij gewoon meer individuele verschillen die wel zichtbaar worden in een relatie, maar wil niet per se zeggen dat dat iets dan zegt over de liefde. Of over elkaar leuker vinden of minder leuk vinden. Lijkt me sowieso heel erg lastig meten. En daarom dat ik dus naar dat gedrag vraag van, waar blijkt dat dan uit?
0: Ja, maar gelukkig zit ik niet bij jou op de bank, hè?
2: Nee.
0: Daar heb ik altijd een hekel aan die vragen. Nee. Oei, oei, oei.
2: Oh, echt?
0: En hoe voel je erbij? En wat doe je dan? En wat moet je daarbij? Dat ben ik verschrikkelijk.
2: Ja, dan is het maar goed dat we elkaar altijd maar kort bellen, hè, Stef?
0: Ja, zo is dat. Klaar met de app. Goed. Mirelle, dankjewel, hè?
2: Ja, graag gedaan.
0: Tot de volgende week maar weer.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte

0: jezelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Nou, dankjewel. Inmiddels 1:00 geweest. Een hele goede middag. Je hebt lekker op Brabant aanstaan. Dat doe jij goed. Goed bezig. Eén kleine vertraging nog op de Brabantse wegen. En dat is eigenlijk de Brabantse weg, de A2. In dit geval Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht zit je op tussen de 5 en 10 minuten extra reistijd. Nou, voor de rest lekker doorrijden. En gaan wij zo meteen richting de 70's.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen.

0: bestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Jan Biggel. En als bij ons de haan weer kraait. Ach toch, ach toch. Ja, we moeten eigenlijk gefeliciteerd zeggen, hè, tegen Jan Biggel. Want hij is getrouwd met zijn Helga. Hij heeft vanochtend een berichtje gedeeld op Facebook met een foto van hem in pak en Helga in een jurk. Met het bericht, wij zijn getrouwd. Na afgelopen maart maakte hij al bekend dat hij in het huwelijksbootje zou stappen. Op zijn knie gaan was trouwens helemaal niet nodig. Dat vond Helga ook helemaal niet nodig. Het was gewoon romantisch en leuk en ze zijn samen getrouwd. En ik denk, ja, die huwelijksnacht, dat zou misschien wel eens gegaan kunnen zijn, net als die kippen die je net hoorde.

0: Nou, voor iedereen die jarig is, dan voel je je nu een klein beetje jarig, hoop ik.
1: Het Top 900 team.
0: We gaan eens even een team vormen. Ja, en dat team dat vorm ik eigenlijk niet. En met we bedoel ik ook niet ik en Christian bijvoorbeeld. Nee, jij met twee andere luisteraars gaat zo meteen bepalen wat wij gaan draaien uit de Top 900 van Omroep Brabant. Alleen zonder dat je weet wat je kiest. Dus je mag zo meteen een getal gaan hebben tussen de 0 en de 9. En nou ja, dat vormt samen een getal. Dan gaan we naar die Top 900. En dan kun jij gewoon op die manier beslissen met twee andere luisteraars wat we zo meteen gaan draaien. Het mag allemaal via het welbekende nummer 06-573-282-03.
1: Klaar voor de start.
0: Een getal tussen de 0 en de 9. En dan, dan gaan we zo meteen eens even kijken waar we uitkomen. Het kan een liedje zijn wat ik misschien toevallig al gedraaid heb. Het kan ook een plaats zijn van dik 8 minuten. Het maakt allemaal niet uit, want jij kiest.

Midnight Oil. En de beds are burning op Omroep Brabant op deze lekkere dag. Hè? Er hangt flink wat sluierbewolking. Af en toe laat het zonnetje zich zien. Maar wat het vooral lekker maakt is gewoon de temperatuur. Zo rond de 22, 24 graden. Weet je wel, verder niet al te heet. Hou ik van. Ook morgen is het voor de tijd van het jaar, hè, eind juli, toch wel wat frisjes. Dat heeft te maken met de wind die uit het noordwesten deze kant op wordt geblazen. En de temperatuur die ligt ook dan tussen de 20 en 24 graden. Dan gaan we naar de jaren 90 en deze groep die heb ik, nou, ik denk een maandje geleden nog gezien en ze waren nog goed bij stem. Londen.

0: Eddie Howell uit de 70s met The Man from Manhattan.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Elke vrijdag dan kiezen wij een nieuwe tipplaat waarvan wij bij Omroep Brabant zeggen: hey, deze plaat is goed, die moet je horen. En in dit geval is het van Nate Smith. Het is een superster, vooral in de landen waar hij vandaan komt. Een beetje Amerika en zo. Maar hij heeft er heel veel hits gehad. Vooral country hits. En eigenlijk kwam hij daar uit het niets met 1, 2, 3 hits achter elkaar. Dat gebeurt niet vaak als je als artiest ineens uit het niks oppopt. Je zou bijvoorbeeld deze wel kunnen kennen.

0: nummer heet Fix What You Didn't Break. En hij heeft nu een nieuwe plaat uit, Find Me in a Bar. En het gaat dan over dat je relatie uit is. En dat je dan even de bar in gaat voor een whiskytje en een dingetje. En het leuke is dat hij dus wat surprise acts doet. Dus ineens wat verrassingsoptredens in random bars ergens in de omgeving waar hij woont. Zodat je toch een klein beetje dat verrassingsgevoel van dat je ook iemand tegen kunt komen in de bar, dat hij dat een beetje ophoudt. En dat deelt hij dan samen met het feit dat je ook filmpjes kunt sturen naar hem, terwijl je natuurlijk dit liedje luistert, of dat je ergens helemaal losgaat in een bar. En dan zorgt ervoor dat hij dat dan weer kan plaatsen op zijn eigen sociale media. En zo zorgt hij er wel op een leuke manier voor, vind ik, dat fans een beetje bij hem in de buurt kunnen komen, ondanks dat het een grote ster aan het worden is. Dus ik zou zeggen, ga ergens naar een bar. En ja, misschien kom je hem wel tegen.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: Rick James en Super Freak. Nou, als je hierbij stil kunt blijven zitten, dan ben je een goeie hoor. Hey.
1: Top 900 team.
0: Het Top 900 team wordt gevormd door drie luisteraars. En in dit geval heb ik gewoon de allereerste drie appers erbij gepakt. En dat waren in dit geval Truske, Astrid. En als laatste hadden we ook nog John. En die hadden het getal 363 geappt.
1: Het Top 900 team.
0: En dat betekent dus 363. Dus dan gaan we naar de top 900 van Omroep Brabant. En dan op plek 363 zien wij uit het jaar 1983. Ja, dat is wel een hele belang uitgekozen deze keer hoor, met z'n drieën. Dat is het leuke. Je weet van tevoren natuurlijk niet wat je kiest. We gaan richting Doe Maar. Die kun je daar vinden op plek 363 met Nederwiet.
2: Dit is een lied over een plan.

Oh, wat heerlijk, hè? Doe maar! Met Nederwiet. En het was geschreven en gezongen ook door de gastmuzikant. De invalbandlid, om zo maar te zeggen. Joost Bellinfante. Dat was wel leuk in die tijd. Beetje de hippiecultuur, Nederwiet. Een grote, hele mooie, groene, nuttige plant was het, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag.

0: De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dankjewel. Een hele goede middag. 3 uur geweest met één kleine vertraging op de Brabantse wegen. Dat is op de A2. Zettigenbos richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Del zit je tussen de 5 en de 10 minuten. Extra reistijd. Nou, voor de rest, niks aan de hand. Gewoon lekker doorrijden en rustig aan doen, want het is tevens zondag, hè? Gaan wij zo meteen ook door met gewoon lekkere muziek, waarbij je niet hoeft na te denken, waarbij je lekker die zondag doorfloat. We gaan richting R.E.M. en dan nee, niet Night Swimming, ook niet Losing My Religion, maar die andere hit.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Bruno Mars met Anderson .Paak. En het leuke was, die stond natuurlijk pas geleden in de arena, Bruno Mars. En die Anderson .Paak, waarmee hij dus samen Silk Sonic vormde. Dat was dan weer het voorprogramma. En daar heette die DJ Pee-wee. En daar schoot hij met shirts en stond hij met allerlei debiele, rare dansbewegingen stond hij op het podium met de hele arena op zijn kop te zetten. En dan ergens halverwege kwam ook nog Bruno Mars. Met natuurlijk Anderson .Paak om even als Silk Sonic nog een paar nummers te doen. Ja, ik ben nog steeds een klein beetje jaloers dat ik er niet bij was hoor. Hey. Jongen, jongen.

0: Robin. Ik ga eens even richting... Ja, ik vind het leuk. Toch wel de grootste Nederlandse hit van dit moment. Rutger van Barneveld. En ja, weet je, hij heeft bij Omroep Gelderland... de collega's van Gelderland heeft hij gezegd... dat het Gelderse, daar krijg je er niet uit... want daar ben ik geboren, hier ken ik alles. Ja, nee. Gewoon vergeten, want op de vraag... ben jij nou een Brabander of voel je nou een beetje zo? Dus, nou ja, zei hij gewoon dit, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik meer Brabander ben dan van welke provincie ook. Ik hou van gezelligheid, ik ben Bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Dus ik voel me helemaal thuis. Mensen zijn gezellig, altijd gastvrij. En daar hou ik van.
0: Kijk, en dat is het dus zo. Dus niet Gelderland, nee.

Ja, ik zou willen zeggen, dit is gewoon on-Brabants goed. Maar ja, ze komen gewoon uit Brabant, hoor. De mannen van Voltage. En Rolling with the Punches. En daarvoor hoorde je nog de Black Eyed Peas op Omroep Brabant op deze. Nou, ik vind het een lekkere dag. Een koele dag, 20 tot 22 graden. Flink wat sluierbewolking in de provincie. Maar af en toe dan laat het zonnetje zich zien. En ook morgen wordt het rond de 23 graden. Iets koeler dan normaal in juli. Dat heeft te maken met de wind die vanuit het noorden deze kant op wordt geblazen. Dus het is ietsje koeler dan normaal. Maar ik vind het wel lekker hoor. Hey. Maar hoor je niet klagen hoor. Ik ben wel even klaar met die 35 dat je 2 seconden buiten staat en alles onder zweet. Maar goed, we gaan richting

0: Natuurlijk deed hij deze ook tijdens zijn tour in Amsterdam en de Arena. Maar hij is natuurlijk nog volledig bezig met een hele andere tour. En hij is voorlopig nog niet klaar. Dus dit liedje zal nog wel heel vaak voorbij komen daar.
1: De Bee Gees plaat.
0: Dat denk ik wel. Hij is flink bezig en doet het ook goed. Als je alle reacties leest, hij is vooral de koning van het oogcontact. En het contact maken met het publiek. Ook al zit je daar met duizenden anderen. Je hebt toch het gevoel dat hij jou ergens een keer wel gezien heeft. Dat doet hij goed als je het mij vraagt. Goed. De Bee Gees plaat, daar ben ik fan van. Dus elke week dan pluk ik ergens een Bee Gees plaat vandaan. En ik denk dat in dit geval het de kortste ooit gaat zijn. Dat kan ik je wel zeggen. Ze hebben namelijk heel veel eigen nummers gemaakt natuurlijk. Ook voor andere artiesten geschreven. Maar ze hebben ook wel eens ooit een covertje gedaan. En in dit geval, ze zijn natuurlijk al heel vroeg begonnen. Hè? Toen ze allemaal nog heel jong waren in Australië ook. Toen zijn ze helemaal al heel lang heel voorzichtig. Zo op tv hebben ze wat dingetjes gedaan. En je hebt een plaat, Lollipop, Lollipop, oh lolly lollipop. Die komt uit 1958, is geschreven door Julius Dixon en Beverly Ross. Zegt ze helemaal niks, maakt toch helemaal niet uit. Het is ooit gecoverd door de Chordettes. Die hebben daar wel een hitje mee gehad in Amerika. Die werden daar tweede. Een tweede hit. En nou ja, het is ook wel leuk om even te luisteren naar de versie van de Bee Gees. Die is maar kort. De kwaliteit is ook uit die tijd, uit de jaren 50, 60... Maar ja, het is wel leuk om gewoon even een Bee Gees plaatje te pakken. Gewoon uit het archief die je nooit hoort.
2: Lollipop.

Ja, zo goed om te horen. Hè. Hoe vroeg zij al met z'n drieën die harmonie konden krijgen. Dat je bijna lijkt alsof je maar naar één stem zit te luisteren. Maar één stem. En dan zijn ze met z'n drieën. Ja, Lollipop, ik vond het wel leuk. Even een klein stukje in die tijd. En mensen worden wild. Ze dachten, ach, die mannen die kunnen wel wat. Die gaan wel succes krijgen. En ja, dat hebben ze zeker gehad. Hé, koekoek. Goed. Luister naar Omroep Brabant. Een goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Ben nu keen. Somewhere only we know.

0: lekker man. De Laas met There She Goes. En daarvoor nog Keen.
1: De filmtip in 1 minuut.
0: Ja, ik kan eigenlijk maar 1 filmtip geven op dit moment. Hè. Dat is natuurlijk The Odyssey, de film van Christopher Nolan. En die is op dit moment in de bioscoop. Er gaan ontzettend veel mensen naartoe. En ik ga je even heel klein kort iets uitleggen. Want je hebt eigenlijk als je naar de film gaat 2 keuzes. Je kunt naar een normale voorstelling gaan. Dan zit je gewoon in een normale zaal. Zie je een film in gewoon goede kwaliteit. Daarbuiten heb je ook nog IMAX. Er zijn de bekende IMAX-zalen. Die films zijn dus gemaakt met bekende IMAX-camera's. En die zorgen ervoor dat de kwaliteit en de beleving en alles wat je ziet nog scherper op elkaar is afgesteld. En het bijzondere van Christopher Nolan is dat normaal gesproken er alleen actiescènes en grote scènes worden gefilmd met die camera's. Omdat die camera's van oorsprong heel veel geluid maken. Dus dat betekent dat als je dat met praatscènes gaat doen, dan hoor je die camera steeds. Nou, Christopher Nolan die heeft eigenlijk de hele film afgespeeld en gefilmd in IMAX. En dat is nog nooit gebeurd. En daarom is eigenlijk de beleving van de film The Odyssey het beste als je naar IMAX gaat. Dat betekent dat als je de film rollen, de filmrollen die door die camera schieten, als het ware, als het afgespeeld wordt. Het afmetingje is groter bij IMAX. Dus ga je naar de normale film, dan zie je ook gewoon de film zoals die zou moeten zijn. Alleen dan mist er aan de bovenkant en aan de onderkant een gedeelte van het scherm. Dus eigenlijk als je naar IMAX gaat, is dat de enige beleving waarop je precies alles ziet zoals je zou moeten zien. En dan ga ik nog een heel klein stapje verder. Want boven IMAX heb je nog de IMAX 70 mm. En dat betekent eigenlijk dat de kwaliteit nog een tikkeltje hoger ligt. Omdat alles niet digitaal gebeurt. Maar dan zijn er echt fotorolletjes die door de camera schieten terwijl het beeld op het scherm wordt gezet. En ja, dat geeft een extra dikke vette beleving. Nou goed, daar kun je alleen maar in Brussel naartoe als je in de buurt naar IMAX 70 mm wil. Maar goed, in Nederland kun je gewoon naar de IMAX als je naar de Odyssey gaat. Kleine tip van mij, ga je dus nog naar de Odyssey, dan moet je eigenlijk gewoon naar IMAX gaan, hoor. Dat is veel mooier.

0: Alice Baxter, die ook via TikTok en de sociale media er toch wel voor heeft gezorgd dat ze nou weer wat successen heeft en met deze plaat Murder on the Dance Floor op Omroep Brabant. En nou ja, voor mij zit het er al bijna op. Maar ja, dat betekent niet dat we gaan stoppen bij Omroep Brabant. Want ho eens even, we gaan gewoon nog lekker door. En daar is die hoor. Hubert Mol.
1: Ja, goedemorgen Stef.
0: Ik zag je net met je lens een beetje klungelen.
1: Ja.
0: Heb jij veel min of heb je plus? Of wat heb
1: Nee, volgens mij valt er één oog is 5 of zo.
0: De rest, min 5?
1: Ja, de rest valt wel mee. Ja.
0: Dat zie je niet heel veel, hè?
1: Nou ja, weet je, als je min 1 hebt en je doet je lens uit, dan zie je al, dan is het al niet veel.
0: Klopt. Ja, ik moet zeggen, ik heb min 6 ja. Bij de ogen.
1: Dat valt nog mee, hoor. Zijn mensen hebben echt min 7,5, min 8 of zo.
0: Zoveel?
1: Ja, er zijn erbij. Ik heb ook collega's hier die durven ook niet zich te laten zien met een bril, maar die hebben ook een bril thuis.
0: Ja, maar dat heb ik dus heel lang gehad, dat ik dacht, ja, ik ga niet met bril naar het werk, want min 6, of min 6,5, dan heb je dus van die gigantisch dikke glazen, nou, ziet er niet uit.
1: Dat is niet meer, joh. Nee, die kunnen ze zo slijpen dat je dat niet hebt, hoor.
0: Klopt, nou ja, deze, als je kijkt, ik doe hem even mijn bril af, dus alleen maar voor je berg, die glazen zijn best dik. En dit zijn de dunste glazen die ze hebben, hè?
1: Ja, maar het ziet er niet uit alsof je jampotjes op hebt.
0: Oké, gelukkig.
1: Dat is een leuk brilletje, staat je ook goed thuis. Zou het vooral zo houden.
0: Om op brabant.nl/radio kun je hem live zien.
1: Ja, hè? Ja.
0: Goed, Hubert Mol, zo meteen van Brabantse Bodem natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen?
1: Nou, Brabantse muziek draaien, logisch natuurlijk. Maar ik praat met Niels Herijgers. Dat is iemand die ik niet kende. Maar die gaat ze bekendmaken vanmiddag. Vanwege het feit dat hij een plaat uit heeft. Maar hij is bekender dan je zou denken.
0: Oh. Ben ik heel benieuwd.
1: Ja, dat gaat hij uitleggen.
0: Oké. Okay. Ja. En voor de rest, alles van Brabantse Bodem.
1: Ja,
0: alles uit Brabant.
1: Leuke Brabantse dingen allemaal. Ik bedoel, bedenk het maar. En wellicht komt het langs. Ik ben nooit zo heel goed voorbereid. Maar altijd een beetje wel even kijken wat kan maar wel draaien.
0: Is dat leuk? Een beetje verrassen. Jezelf ook.
1: In ieder geval allemaal Brabantse producties.
0: Kijk, veel plezier.
1: Jo, dankjewel. Jullie ook.
0: Nou ja, jullie ook. Ik ben er klaar mee, Hubert. Veel plezier en tot morgen. Dan doe ik wijn in de middag. Ciao.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië...

0: De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studio-dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
12: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe. Daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
16: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
17: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren.

0: Nu je tickets op beeksebergen.nl.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
5: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
6: Is Omroep Brabant. Met nu
7: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: De mannelijke helft is inderdaad vrijgelaten. Let me be free. Het kan ook niet meer vanwege zijn ziekte. En dus heeft Desiree gezegd, de zangeres in kwestie, dan ga ik ook zelf verder. En is Two Brothers on the Fourth Floor verleden tijd.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: En goedemiddag.
2: Bermol.
0: Ja, daar ben ik. Tot vanmiddag 6 uur weer te beluisteren. Leuk dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Muziek met een zachte G. Maar ook de artiest van de week, dat is in dit geval Julian Tammers. En wat je ook hoort, is een gesprek met een nieuw fenomeen. Een nieuw talent die je wel kent van tv, maar misschien niet meteen voor de geest kunt halen. Spannend. Je hoort er zo meteen meer over als je blijft luisteren.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.

0: Inmiddels is dit een oudje, want ik heb toevallig deze week gehoord dat er een nieuwe uit is. Ik heb hem nog niet, maar zodra ik hem heb, je begrijpt het al, ga ik hem zeer zeker voor je draaien. Het was Jim Gardner.
1: Trots op onze eigen muziek. Dit is Van Brabantse Bodem met Hubert Moos.
2: Omroep Brabant. Muziek met een zachte G.

Study on the Gun schiet er even tussendoor. Tussen al die Brabantse producties zijn van Koen Vaal. Of moeten we zeggen Koen Veel. Want het klinkt heel erg Amerikaans.

Doe maar, dacht ik. Sinds een dag of twee, 32 jaar. En het is een liedje dat thuis hoort in onze Brabantse Top 100. Ja, en daar zul je toch weer een jaar op moeten wachten. Tot het 7 juli 2027 is.

0: tijdje geleden liet hij toch wat onduidelijke informatie los, Bert de Steigerbuik, want zijn ze weer terug? Gaan ze weer optreden? Doen ze weer wat? Althans, die suggestie werd bij mij gewekt. Of is het iets wat ik verkeerd begreep? Ja, het klokhoorluiden verhaal en ik heb nog geen antwoord. Maar ik kom daarop terug. Ik zat even niet op te letten. Bert de Steigerbuik.
1: Een rondje van de zaak.
0: Iedere zondagmiddag twee lekkere, gezellige volkse liedjes voor je achter elkaar gedraaid. Eentje van Dennis Smits, Tina Tequila en eentje van Senda. Vuurwerk. Nou, dat worden twee knallers. Steigerbuik.

0: Vuurwerk. Afkomstig van Senna en ze deed het niet helemaal. Alleen ze deed het met Sven Versteeg. En daarvoor Dennis Smit uit Reuzel. Die kon beluisteren met zijn nieuwe single Tina Tequila. Een hele vrolijke en ook wel aanstekelijke feestplaat.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Een artiest waar we niets meer van horen. Althans, als hitgevoelig artiest, want hij had toch wel wat hits. Ik heb het over Julian Thomas uit Tilburg. Hier met Me.

Julian Thomas uit Tilburg. That's why is mooi dat zijn vriendin, die hoorde hem natuurlijk spelen en die dacht van, dat doet hij toch verrekte goed. Daar kan hij veel meer mee. En die heeft stiekem een cassettebandje opgestuurd naar de platenmaatschappij. En die had er inderdaad meteen wel zin in. Want die dacht, hopsakee, dollartekens, dit is een talent. Julian Thomas, hier met me en we draaien hem straks. Hey, hey. Nog een keer. Want we draaien het artiest van de week twee keer. Wat nieuws is afkomstig van BJ's Wildverwant.

0: upstanding, ze gezinstherapie.
1: Zit diep in het ritme en contramelodie.
0: We spelen dat het een aard heeft, DNA, dat vond je niet.
2: Een heel andere kant is hij uit, met zijn dochter op pad. BJ, BJ's wild verwant. En je hoorde dat je wild verwant. Stap voor stap gaan we naar Daan en Dominique de Bond.
3: De

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
13: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
15: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
17: Ah, wat een schatje.
18: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
19: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
20: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
21: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
22: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
21: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SWK Benelux.
23: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
21: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit

0: Indonesië. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Louis Godemee van Gerard van Maasakkers en consorten.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Hubert Mol.
0: Goedemiddag. Inmiddels uur 2 van het radioprogramma met alleen maar uitsluitend Brabantse producties. En we gaan nog eens even aan het rondkijken. Even aan het rondbellen zo meteen.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubert.

0: I Will Follow Him was niet het origineel trouwens. Was een liedje van Peggy March. Die bracht het al uit in de jaren 60. En het werd in de jaren 80 nog een keer gedaan door Eusebio B. Die kennen we van Love. I Will Follow Him. Nieuw materiaal. Het is altijd leuk om even na te bellen. Althans, degene die erachter zit. Niels Reigers, singer-songwriter uit Rosmalen. Maakt pop-rockmuziek. En ja, Niels, goedemiddag. Ik weet helemaal niet wie jij bent eigenlijk.
1: Nee, dat is toch ergens iets gemist van eigenlijk. Ja.
0: Is dit niet jouw eerste plaat of is het wel de eerste echt officiële single?
1: Nee, niet de eerste. Nee, ik heb eigenlijk al een klein beetje van mezelf introduceren. Dat ik heb 2019 met de Voice of Holland meegedaan.
0: Ja.
1: Uiteindelijk tot de knockouts gekomen. Net niet de live shows. En daarna heb ik in dit jaar, 2026, meegedaan met The Winner Takes It All. Het programma, ook een muziekprogramma op SBS6. En daar lag ik helaas wel meteen uit. Ik kwam tegen een hele goede kandidaat die uiteindelijk de finales heeft gehaald. Dus, maar ik ben wel al een tijdje bezig. Ik heb al een aantal liedjes al uitgebracht eerder. En eigenlijk met The Winner Takes It All begon het vuur weer echt te branden. Dacht, ja, dat is eigenlijk wel tof om weer eens iets nieuws te maken. Dus,
0: Vandaar. En heeft het nog zijn vruchten afgeworpen dat je op tv bent geweest? Heeft dat je toch ergens gebracht, ook al heb je er niet gewonnen?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat wel dat een aantal mensen dat wel zien. Hè? Want dat die denken, hey, die jongen die ken ik. En ook al een keer eerder gezien bij The Voice. En nu dan weer een keer weer op tv. Dus dat blijft toch altijd wel. Het blijft toch wel ergens een beetje hangen. Het is niet dat ik mensen in de supermarkt zullen zo straal voorbij lopen. Maar af en toe. En ik heb ook nog een coverbandje, de Containers. En daar heb je ook een aantal mensen die ook. Dus het muziekleven, muziek maken is toch wel is mijn passie. Dus.
0: En nu heb je een single uit, Take Me Now, ze heet die plaat die uit is. Is het een singeltje, een voorloper van iets wat veel meer gaat worden? Of zeg je, nou, ik ben wel iemand die af en toe een singeltje uitbrengt en dan zie ik wel hoe het loopt, als ik wat optredens ermee kan krijgen, dan ben ik heel tevreden.
1: Ja, nee, dus sowieso dan heel tevreden. Maar ik ben ook bezig met meer liedjes. Ik ben wel ook een drukke vader en ik heb een drukke baan. Dus ik heb drie kinderen, dus het is allemaal nog combineren. Dus de tijd is al is een dingetje, maar ik wil het nog vier hele waar ik van vind, hele toffe liedjes op de plank liggen. Die wil ik ook nog gaan opnemen. Uh-huh. Dus het is wel een voorloper voor nog meer, absoluut.
0: Ja. Nou zeg, ik heb een drukke baan en kindjes en zo. Maar is het toch misschien stubbetjes in je achterhoofd de gedachte dat je alleen met muziek verder wil?
1: Altijd de droom natuurlijk, dat is altijd de droom. Maar ik ben ook realist. Dus ik vind het gewoon heel tof om gewoon altijd verhalen te blijven vertellen, altijd muziek te maken. En dat blijf ik ook doen totdat ik denk in het kistje ga. En ik vind het gewoon heel tof. Ik vind het gewoon heel tof om muziek te maken.
0: Dus. Toch even vragen, wat voor muziek is het nou dat je graag maakt? En wat gaan we dan horen zometeen?
1: Ja, dat is denk ik pop rock met een beetje country, singer-songwriter. Ik schrijf het altijd vanuit akoestische gitaar. Begin ik met de basis of altijd het vertrekpunt voor mijn muziek. En daarna komt de band erbij. En dan wordt het wel meer iets een aangeklede pop-rock liedje.
0: Spannend, ook voor jou natuurlijk, wat er allemaal gaat gebeuren. Wie weet wat er dan allemaal op je pad komt. Misschien dat je straks bij andere tv-programma's gewoon wordt gevraagd dat ze je willen hebben. Kan ook, hè?
1: Ja, het zou mooi zijn.
0: Succes met alles, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Kai Reigers, een naam om te onthouden, want het is een veelbelovend artiest uit Brabant. En daar zijn we altijd een beetje meer trots op dan op andere artiesten. Hallo, hallo dan.
1: Hallo, Anneke van Giersbergen hier. Ik luister heel graag naar alle muziek die uit Brabant komt. Daarom luister ik elke zondagmiddag naar Van Brabantse Bodem.

Dat er een beetje sfeer in zit van Jack Jersey is niet zo verwonderlijk. Was de producer van Nick McKenzie die je hoorde met Juanita. Hoe mooi klinkt gij? Gij is toch het mooiste?

0: Een prachtig eerbetoon aan het mooie Brabant en de taal, de zachte G. Gij is het mooiste, Twalijten en Roel Jongenelen.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Dat is straks al even gedraaid. Ik heb het over Julian Thomas, want dat is degene die op het hoofdpodium staat en twee liedjes ter horen mag brengen. Hier is Lucky Day.

Dat is meteen stof tot nadenken. Wat zou je doen met 10 miljoen? Hoe zou je het willen uitgeven? Zou je daar bestemming voor hebben? Of wat zou kunnen? Is het te veel dat je er geen raad mee weet? Dat denk ik wel eens. René Schuurmans. Blackbird. Nu met Body Language.

0: Hey, Mercy John hier. Leuk dat je luistert naar Van Brabantse Bodem met Hubert Mol.
1: Dankjewel, dat is aardig dat je dat zegt. Zullen we dan meteen een plaatje van je draaien? Teenage Lovers.

Het is Mercy John. Hij zit ook achter dat liedje The Rollercoaster van Danny Vera. Heeft hij samen met Danny Vera geschreven. Daar ben ik ook al trots op. Mag je ook wel weten dan. En dat vertellen we graag. Lake Phoenix. Inge Augustina. En haar band.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23.

0: Het gevoel van hier.
1: Dingen voor elkaar over hebben en dingen met elkaar doen. En dat is positief.
2: Omroep Brabant.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna...

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. "Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn," zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd 2e. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
3: Het gevoel van

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben niet gewoon...

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het.